0: toernooi op Wimbledon. Het blijft minstens 13 graden vannacht en droog. In de loop van de dag komen er meer wolken met plaatselijke kans op een bui. Het kan tot 25 graden worden. Ook donderdag mogelijk nog wat regen. Daarna enkele droge en aangename dagen met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel. 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met de promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog. Ook zei Stef Willems in Ter Zake. En er is meer dan handhaving.
1: Je moet ook blijven sensibiliseren. Je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen. En je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen. Hoe raak ik morgen op mijn werk? Hoe breng ik de kinderen naar de hobby's? Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar honderd euro kwijt zijn.
0: In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een misbruik van EU-geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige ID-fractie in het Europees Parlement, of voluit Identiteit en Democratie. Onder meer het radicaal-rechtse Rassemblement National in Frankrijk wordt onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde zijn er onder meer opdrachten toegewezen aan vertrouwelingen zonder dat de juiste procedures zijn gevolgd. Het gaat om ruim 4,3 miljoen euro aan Europese middelen. Behalve in Frankrijk zouden er ook invallen zijn gedaan in Spanje, Italië en in ons land. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse stad Stade zou eerder ook als een jonge baby door elkaar geschud hebben. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor de verwondingen die het kind daardoor had opgelopen. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. Maandag opende de man het vuur op medewerkers van een zorginstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich vlot geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Erling Haaland scoorde in de 86e minuut het winnende doelpunt. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. En normaal zou rond deze tijd de wedstrijd starten tussen Mexico en Ecuador, maar de aftrap is uitgesteld door slechte weersomstandigheden in Mexico-stad, waar de match moet worden gespeeld. In een mededeling zegt de FIFA dat de wedstrijd zal starten van zo gauw dat veilig wordt geacht. Op de tribunes van het stadion zitten alvast al wel supporters klaar. En nog meer weerperikelen, want in Slowakije is de voorbije dag een nieuwe recordtemperatuur opgemeten van 41,3 graden Celsius. De hittegolf die vorige week onder meer ons land teisterde, is opgeschoven naar Oost-Europa. En ondertussen komen er ook voor ons opnieuw hete dagen aan. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe hittegolf vanaf dit weekend. En ook Portugal waarschuwt voor grote hitte de komende dagen. Vannacht is het alvast niet te warm, wel minstens 13 graden bij een licht bewolkte hemel. Straks eerst zon, in de loop van de dag komen er stapelwolken met plaatselijke kans op een bui. Temperaturen tot 25 graden. Ook donderdag mogelijk nog wat regen, daarna enkele droge en aangename dagen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Is music.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Studio Brussel live.

0: Studio Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent. Weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het grondwettelijk hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50, zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkanst moet omhoog. Dat zei Stef Willems in Ter Zake.
2: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
1: De tweelingzusjes van 15 maanden oud die dood zijn gevonden in hun woning in Frankrijk zijn wel degelijk overleden aan uitdroging. Dat bevestigt de autopsie. De ouders vonden de meisjes maandagmiddag levenloos in hun bed en alarmeerden de hulpdiensten. Die constateerden toen ook al dat de tweeling in de hittegolf door uitdroging om het leven was gekomen. De ouders, 32 en 35 jaar oud, zitten voorlopig in de cel. De 4 andere kinderen van het gezin lagen gisteren nog in het ziekenhuis. Ook zij hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders waren nog niet met het gerecht in aanraking gekomen. Ze riskeren nu gevangenisstraffen tot 30 jaar. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak instortte van het gebouw waar ze les kregen. Minstens 5 andere kinderen raakten gewond. In het gebouw werd bijles gegeven. Het drama speelde zich af in de buurt van de stad Lahore, in het oosten van Pakistan. De politie heeft 2 personen opgepakt en onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. Mogelijk is illegaal een tweede verdieping gebouwd, waardoor het dak instortte. In Pakistan zijn er geregeld instortingen aan gebouwen. Dat komt door onvoldoende veiligheidsmaatregelen en slechte bouwmaterialen. Op het WK voetbal is de match tussen Mexico en Ecuador nu toch begonnen met een uur vertraging. De aftrap was uitgesteld door het slechte weer in Mexico-stad waar de wedstrijd wordt gespeeld. Gisteravond plaatste Noorwegen zich al voor de 8e finales. De Nooren wonnen van Ivoorkust met 1-2. Noorwegen speelt zijn volgende match tegen Brazilië. En ook Frankrijk wist zich vlot te plaatsen. Het versloeg Zweden met 3-0. Frankrijk komt in de 8e finales uit tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. De dag begint redelijk helder. Daarna komen er meer stapelwolken met plaatselijke kans op een bui. Het kan tot 25 graden worden. Ook morgen mogelijk nog wat regen. Daarna enkele droge en aangename dagen met temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
3: Nee, en niemand

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Studio Brussel, live.

0: op Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een kleine verkeersboete kost voortaan 10% meer. Wie wat te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van 58. Wie zijn gsm gebruikt tijdens het rijden zal ook meer betalen, net zoals voor wie dronken rijdt. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens Verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Dat er meer overtreders betrapt worden is vooral belangrijk, zegt Stef Wilms.
2: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
1: Vandaag starten de zomersolden en de meeste handelaars zijn van plan om te starten met kortingen tot 30%. De handelaars hebben nog zo'n vijfde of wat meer van hun voorraad. Dat komt onder meer omdat de verkoop de voorbije dagen en weken terug is gevallen. Mensen bleven weg uit de winkelstraten door de warmte. In verschillende Europese landen zijn er huiszoekingen geweest in een onderzoek naar misbruik van Europees geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige uiterst rechtse fractie Identité et Démocratie in het Europees Parlement. Daar maakten het Franse Rassemblement National, het Nederlandse PVV en het Duitse Alternatieve für Deutschland deel van uit. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er gekeken naar de uitgaven van die vroegere fractie. Het zou gaan om meer dan €4 miljoen aan Europese middelen. Naast Frankrijk zouden er ook huiszoekingen zijn geweest in Spanje, Italië en in België. In het oosten van Pakistan zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak instortte van het gebouw waar ze les kregen. Minstens 5 anderen raakten gewond. De politie heeft 2 mensen opgepakt en onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. Mogelijk is er illegaal een tweede verdieping gebouwd, waardoor het dak is ingestort. In Pakistan zijn er geregeld instortingen aan gebouwen, onder meer door slechte bouwmaterialen. Op het WK voetbal domineert Mexico duidelijk de wedstrijd tegen Ecuador. Het staat daar nu 2-0. Gisteravond plaatste Noorwegen zich voor de 8e finales. De Noren wonnen van Ivoorkust met 1-2. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. En ook Frankrijk wist zich vlot te plaatsen. Het versloeg Zweden met 3-0. Frankrijk speelt in zijn volgende wedstrijd tegen Paraguay. En nadat Nederland gisteren is uitgeschakeld op het WK, heeft de bondscoach van Nederland, Ronald Koeman, aangekondigd dat hij opstapt. Nederland verloor gisteren van Marokko na strafschoppen. En na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. Vandaag wat stapelwolken met plaatselijke kans op een bui. Het kan tot 25 graden worden. Ook morgen mogelijk nog wat regen. Daarna enkele droge dagen met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered bij KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Studio Brussel, live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vaart.
2: Boetes kosten meer. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor een verkeersboete. Wie wat te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van €58. En ook wie dronken rijdt of zijn gsm gebruikt zal 10% meer betalen. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut FIAS is het vooral belangrijk om meer te controleren.
3: Bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen.
2: En vandaag starten de zomersolden. De meeste handelaars zijn van plan om te starten met kortingen tot 30%. De handelaars hebben nog heel veel voorraad, want het was voor de klanten de voorbije weken te warm om te shoppen. En vanaf vandaag rijden de bussen van de lijn volgens een nieuwe dienstregeling. Bij 1 op de 3 lijnen zijn wijzigingen doorgevoerd. Ze werden samengevoegd, ingekort, omgeleid of er zijn haltes geschrapt. 40 lijnen verdwijnen helemaal. De lijn moet zo €35,5 miljoen besparen van de Vlaamse regering. En tegen het besparingsplan was er heel wat protest van reizigers, gemeentes en mobiliteitsorganisaties. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak instortte van het gebouw waar ze les kregen. Minstens 5 anderen raakten gewond. De politie heeft 2 mensen opgepakt en onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. Mogelijk is illegaal een 2e verdieping gebouwd waardoor het dak is ingestort. In Pakistan zijn er af en toe instortingen aan gebouwen, onder meer door slechte bouwmaterialen. En op het WK voetbal heeft Mexico zo net 2-0 gewonnen tegen Ecuador. Gisteravond plaatste Noorwegen zich ook voor de 8e finales. De Noren wonnen van Ivoorkust met 1-2. En ook Frankrijk wist zich vlot te plaatsen. Het versloeg Zweden met 3-0. En de bondscoach van de Nederlandse ploeg, Ronald Koeman, heeft aangekondigd dat hij stopt nadat Nederland gisteren uitgeschakeld werd op het WK. Nederland verloor gisteren van Marokko na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. En de dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig.
0: Studio Brussel
4: staat op.
5: Bert van Steenbergen.
0: Je zit bijna de helft van de week lekker bezig. De ochtend zal vooruit gaan met Malgrab de Cox en Oscar en de Wolf.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Woensdag 1 juli, een goeiemorgen.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
0: Alle goeiemorgen in de app van Dieter, ook van Wil. Goeiemorgen. Ook Sonja stuurt de week in twee met vandaag een nieuwe baas / oude werkplaatsen. Succes met de nieuwe baas, Sonja. Eddie stuurt ook, bam, de week in twee. Goeiemorgen, tijd voor koffie. Ben ik aan bezig, jij hopelijk ook, als je hem nodig hebt, als je geen koffie drinkt. Smakelijk met wat je dan wel drinkt. Ook Sven stuurt een goeiemorgen. Ook Gert. Die Gert stuurt, oh brr, 14 graden, alsof ik de frigo binnenwandel als je buiten komt. Gert, kom aan, hè. Hij stuurt zelf ook nog geen geklaag, want er speelt goede muziek. En ik vind het fijn om buiten te komen en even die frisse temperatuur te voelen. Dat doet oprecht zoveel deugd nu, deze voorbije dagen. En Heidi is het eens met mij. Stuurt goeiemorgen zonnestraaltjes. We starten volle power aan de tweede helft van de week. De muziek zit goed en de temperatuur aangenaam. Vind ik absoluut ook. Het zal overdag nog wel warmer worden, hoor. En ook de komende dagen, volgende week misschien weer. Maar af en toe is wat frisser nu. Dat doet absoluut deugd. Heb je trouwens de maan gezien deze ochtend? Of als je die nu nog kan zien buiten, net als gisteren, volle maan. En ik vind het vooral crazy groot en echt laag bij de horizon. Het was prachtig om te zien. En ik vind dat 's ochtends leuk om even een paar seconden gewoon naar die maan te kijken. Even ontspannen. En geen zorgen in je hoofd, gewoon staren naar die maan. Dan ben je helemaal klaar om aan de woensdag te beginnen. Het is een nieuwe maand, ook wel wat nieuwe regels. Het zat daarnet al in het VRT Nieuws. Vanaf vandaag zijn verkeersboetes 10% duurder. Dat ga je na vandaag vergeten, tot er dan per ongeluk eens eentje in de bus valt. En dan ga je denken, fuck, 10% duurder. Maar goed, dat denk je altijd als er eens een boete in de bus valt. Gewoon fok, dat is een boete. Je betaalt vanaf vandaag ook extra voor pakjes die je bestelt bij een webwinkel van buiten de Europese Unie. Er was tot nu een vrijstelling voor bedragen tot €150, maar die verdwijnt. Dus als jij regelmatig eens pakjes van buiten de EU bestelt en in huis haalt, ga je vanaf nu altijd toch iets van invoerrechten moeten betalen. En deze woensdag 1 juli is zeker en vooral ook de dag waarop onze Rode Duiven spelen en de Hive op Rock Werchter opengaat. Veel festivalgangers die zich vandaag daar gaan installeren, klaarmaken voor 4 dagen festival. En dat zal er ook plezant worden met die wedstrijd van de Rode Duivels vanavond op groot scherm in de Hive om 10 uur. Onze 16e finale tegen Senegal. Toch allemaal samen achter de Belgen, hè? Bruno Mars die zorgt nu al voor een positieve vibe in ochtend. On my soul.

0: 21 Pilots en Heathens. Ja, al onze tickets voor Rock Werchter, die zijn uitgedeeld. Het was gisteren echt hoeven te missen van Rock Werchter. Zometeen Måneskin.
1: Mannekes, heb je de dag gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Studio Brussel live.
3: We op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat

goedemorgen in de app van Patrick, ook van Gio. Wel, goedemorgen terug. En Frederik, die is ook helemaal klaar voor vanavond, zie ik in de app. Die stuurt wel, kom aan België, winnen vandaag. Vanavond 10 uur tegen Senegal. Er is

0: bijna 6:30. Stijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn vandaag de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, vanaf vandaag betaal je 10% meer voor een verkeersboete. Wie te snel rijdt in een zone 50 betaalt nu €64 in plaats van €58. En ook wie zijn gsm gebruikt of wie dronken rijdt betaalt 10% meer vanaf nu. Verkeersinstituut FIAS roept op om vooral meer te controleren, want dat werkt beter, zeggen ze, dan duurdere boetes. En vandaag starten ook officieel de zomersolden. De meeste winkeliers starten met kortingen van 30%. Er is nog veel voorraad, zeggen ze, want het was de voorbije weken te warm om te shoppen.
0: Krijgen we vandaag mooi weer?
1: Ja, de dag start toch meestal zonnig. Daarna meer wolken met hier en daar een bui. Temperaturen tot 25 graden vandaag. En morgen kan er wat lichte regen vallen.

zit een splinter in mijn duim en kan een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Sometime around midnight. En nu is het bijna 7:15. En dat is elke ochtend het moment dat je je muzikale kennis even kan testen. En zeg nu, de start van een nieuwe maand is toch het perfecte moment om dat te doen.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Sneller dan de zang.
0: Ik geloof in jou. Ik weet dat je het kan. Dat je sneller dan de zang kan zijn. Je moet het gewoon willen testen. Zometeen. Je kan meespelen als je wil. En te proberen raden welke artiest je hoort voor die begint te zingen. Dat is sneller dan de zang. Dus kom. Als jij eens wil meespelen deze ochtend en dat muzikaal gevoel en die kennis wil testen, gewoon even laten weten in de app.
2: Ben jij sneller dan de zang?
1: Stuur dan nu sneller.

0: koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Hij die stuurt in de app. Goeie schijf, geboks gaat hier wat luider. Ja, maar Heidi, het zijn hier allemaal toch goeie schijfers?
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Sneller dan de zang.
0: Goedemorgen, Alessio uit Turnhout.
3: Goedemorgen, Dave.
0: Hoe is de woensdag begonnen?
3: Goed, absoluut.
0: Oké, okay. Kort en bondig. Kan nog niet al te veel zeggen over de ochtend.
3: Nee, het is nog vroeg, hè.
0: Dat is waar, is nog niet al te veel gebeurd. Ben jij al klaar en zo vol goesting voor vanavond? Of ça va nog?
3: Ça va nog wel. Ik heb eigenlijk een redelijk plezante dag gepland. Dus de avond is dan niet per se meerwaarde meer.
0: Oké, nu maak je me wel zeer nieuwsgierig. En ja, nu ga ik er wel gewoon naar vragen op Nationale Radio. Wat is de leuke dag die jij gepland hebt?
3: Ja, dat moet ik wel voor mezelf houden.
0: Allee dan, kijk. Oké, het is goed. Ik zal niet moeilijk doen, ik zal niet te veel zitten peuteren. Maar ik ga wel vragen of jij klaar bent om mee te spelen, denk je, met Sneller dan de Zang.
3: Jawel, jawel.
0: Oké, ben jij goed in artiesten, namen, titels?
3: Dat hangt van de artiesten en van het nummer af.
0: Ja. Dat vertelt voorlopig ook nog niks over hoe het zal gaan dan natuurlijk. Maar we gaan er gewoon aan beginnen, we gaan erin vliegen. Ik wens je alle succes. Het is, ik denk dat het te doen is. Het is wel echt te doen.
3: Hoeveel seconden heb ik?
0: Hoeveel seconden? Ik zou eens moeten denken. Goh, wil ik dat echt vertellen, hoeveel je er hebt?
3: Nee, oké. Let's go.
0: Ze echt hier al proberen zitten dat spel manipuleren op voorhand eigenlijk. Dat is toch echt. Kijk, hier komt hij. Heel veel succes.
3: Lily Allen.
0: Dat vind ik zeer sterk gespeeld. Kijk even naar mijn collega. Binnen de seconde, twee seconden? Sterk.
3: Ja, ik noem die sinds kort noem ik ze Miss Revenge Song.
0: Ja, snap ik helemaal. Maar goed gespeeld. Kijk, die mooie dag die gepland staat, is al zo mooi begonnen. Het kan niet meer stukken de woensdag.
3: Voilà.
0: Geniet ervan, maak er een fijne dag van.
3: Uitzien.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding. En Miracle.
1: Radio Brussel.
2: Live is music.
0: Ik heb een paar weken geleden iets echt unieks en heel erg moois mogen meemaken. Op een festival in het buitenland waar Olivia Rodrigo speelde. En waar ze plots Robert Smith op het podium haalde om dit voor het eerst te spelen. What's Wrong With

0: beter is op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 7 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Stijn de Vaart.
8: De populairste bestemming om op kamp te gaan met de jeugdbeweging is... Limburg. Daar zijn deze zomer zo'n 620 kampen van jeugdbewegingen zoals de Giro en de Scout. En dat is meer dan in de andere Vlaamse provincies. De kampplaatsen in Limburg zijn dan ook goedkoper en het is er ook groener. Ook Limburgse groepen blijven vaak in eigen provincie. Merit van de KSA van Rapertingen bij Hasselt legt uit waarom.
9: Onze oudste groepen vertrekken 's ochtends altijd naar kamp met de fiets. En die moeten die hele weg ook met de fiets afleggen natuurlijk. Dus ja, we moeten wel zorgen dat die daar vlot geraakt. Zonder al helemaal kapot te zijn als die aankomen op de kampplaats. En ook omdat wij niet te lang onderweg willen zijn met de jongste kinderen, want die gaan wel met de bus.
8: En vandaag starten officieel de zomersolden. En de meeste handelaars zijn van plan om te starten met kortingen tot 30%. De handelaars hebben nog heel veel voorraad, want het was de voorbije weken heel te warm om te shoppen. Vanaf vandaag rijden ook de bussen van de lijn volgens een nieuwe dienstregeling. Bij 1 op de 3 lijnen zijn aanpassingen gedaan. Ze werden samengevoegd, ingekort, omgeleid of er zijn haltes geschrapt. 40 lijnen verdwijnen helemaal. De lijn moet zo'n 35,5 miljoen euro besparen van de Vlaamse regering. En daar was al heel veel protest tegen. En vanaf vandaag betaal je 10% meer voor een verkeersboete. Wie wat te snel rijdt in een zone 50, zal 64 euro betalen in plaats van 58 euro. En wie ook dronken rijdt of zijn gsm gebruikt, zal ook 10% meer betalen. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut FIAS is enkel de boetes duurder maken niet genoeg.
10: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar honderd euro kwijt zijn.
8: In Pakistan zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak instortte van het gebouw waar ze les kregen. Minstens 5 anderen raakten gewond. De politie heeft 2 mensen opgepakt en onderzoekt of er bouwregels zijn overtreden. Mogelijk is illegaal een tweede verdieping gebouwd, waardoor het dak is ingestort. In Pakistan zijn er af en toe instortingen aan gebouwen, onder meer door slechte bouwmaterialen. De bondscoach van de Nederlandse ploeg, Ronald Koeman, heeft aangekondigd dat hij stopt nadat Nederland gisteren uitgeschakeld werd op het WK. Nederland verloor gisteren van Marokko na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. En verder op het WK-voetbal heeft Mexico vanmorgen met 2-0 gewonnen tegen Ecuador. Gisteravond plaatste Noorwegen zich voor de 8e finales. De Nooren wonnen van Ivoorkust met 1-2. En ook Frankrijk wist zich vlot te plaatsen. Het versloeg Zweden met 3-0. De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui, temperaturen tot 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig.
6: Hallo, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Toch al wat files.
7: Jazeker, naar Brussel opletten op de E40. Ruim 1 uur aanschuiven daar. Van Wetteren tot voorbij Erpenmeren komt door een ongeval. 2 rijstroken zijn dicht. Andere files naar Brussel vallen wel mee. Maar wel weten dat op de E19 Antwerpen-Brussel het verkeer sinds vandaag bij Mechelen-Noord door werken in beide richtingen over 2 smalle rijstroken moet. Duurt tot 17 juli. Richting Brussel is het daardoor 10 minuten vertragen vanaf Kontich. In Mechelen-Noord zijn ook een aantal op- en afritten tussen de N16, R6 en E19 afgesloten. Er zijn plaatselijke omleidingen. Meer informatie vind je op de website van Wegen en Verkeer. Verder naar Antwerpen weinig te melden. Gewoon een lichte spits momenteel. N16 naar Willebroek, daar sta je wel 20 minuten in de file aan het werken in Temse.
11: Staat op.
12: Bert van Steenbergen.
6: Ik zet jou helemaal op weg in de woensdag met de muziek van Deus, een bijzonder Duits nummer. En nu Willow en Travis Barker.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: Experiment Soul krijgen een vraag in de app van Boris uit Gent. Die zegt, zeg Bert, waar zijn Eva en Dries eigenlijk?
1: Life is music.
2: Studio Brussel
1: staat op.
0: Hij stuurt ook nog, ik klaag niet, want je bent mijn favoriete presentator. Dat is heel lief, Boris. Je hoeft dat nu niet te zeggen, omdat ik hier vandaag sta. Hè. Maar als je het meent, dankjewel, dat is lief. Maar hij vraagt zich gewoon af waarom ik hier nu sta. Dat is gewoon, ja, Eva en Dries, die hebben vakantie. Dat is altijd zoals de zomermaanden beginnen, dan is het even iets anders. Je hoort mij deze week, 's ochtends vroeg op Studio Brussel. En volgende week hoor je iemand anders, die ook heel leuk gaat zijn. Dat beloof ik je, sowieso. Gisteravond was het in Brussel groot feest, denk ik. Want Robin stond in de ING Arena. Goedemorgen, Anne.
3: Goedemorgen.
0: Ik ging zelf ook gaan, normaal gisteravond. Ik had tickets gekocht voor mijn lief en mezelf, want mijn lief is echt Robin-fan. Maar dan was mijn planning toch niet echt ideaal, vooral omdat ik dus om 4 uur moet opstaan deze week. Dus met een lichtelijke jaloezie vraag ik, hoe was Robin gisteren?
3: Je hebt wel echt een feestje gemist.
0: Anne, nee. Oké, okay, vertel.
3: Het was echt fantastisch. Zeker naar haar laatste album. Wat een heel andere insteek heeft dan de meeste van haar vorige nummers. Dat was een perfecte mix tussen de Sex Essential Tour en banger achter banger achter banger. Het voelde alsof ik aan het raven was op een dinsdagavond.
0: Oké, okay, dat klinkt echt wel geweldig. Heel goed. Was het de eerste keer dat je Robin live hebt gezien?
3: Nee, ik had haar ook in het voorprogramma van Harry Styles gezien. En ik vond haar ook wel stiekem beter dan Harry Styles. En dus was de eerste full-on productieshow die ik van haar had gezien. En dat was echt crazy. Op het einde smeert haar eigenlijk in met glitter voor Dancing on My Own. Dat was een collectief magisch moment was voor iedereen.
0: Ah, klinkt echt geweldig. Ik heb echt spijt nu dat ik het heb gemist. Maar dat is goed, Anne. Dat wil zeggen dat jij het goed aan het vertellen bent. Dat ik zoveel spijt heb. Nico stuurt ook in de app. Het is maar om te zeggen, ben er nog niet goed van. Robin was ongelooflijk. Het is dus wel duidelijk. Consensus is dat het straf was. Wat vond je het beste moment? Was dat dan de glitter en Dancing on My Own?
3: Misschien wel. Ze legt op dat moment even de muziek stil. En heel de ING Arena zingt dat uit volle borst mee. En dat heeft ergens ook iets heel heilzaam om in een soort van samenzang, weet je, dat je allemaal collectief dat liedje zodanig diep in je hart gevoelt. Om dan over te gaan op zo'n einde. Het was met tranen. Ik ga dat zeggen, het was met tranen.
0: Klinkt zo geweldig. Joka stuurt ook een app. 20 jaar aan liefdesverdriet. Eruit gezongen, geschreeuwd, gedanst, gezweet en gehuild. Zo goed. Het was zalig bij Robin. Het is duidelijk dat het zalig was. Je gaat nog lang kunnen nagenieten van die show van Robin. Dat is duidelijk. Anne, merci en een fijne dag nog.
3: Dank u.

Anne-Marie uit Hasselt stuurt in de app Gorillaz hartjes zaterdag. Ja, dan staan ze op de mainstage van Rock Werchter. En dat zal ongetwijfeld een mooie show worden. Ken je het nummer goed genoeg al? Het is een crazy, populair, viraal nummer momenteel. Het komt uit Duitsland. Het is zeer kei.

0: 17 tot 23 juli in Gent. Kom helemaal gratis naar Dressed Like Boys, Le Motel en Magugu, Honey, Frans Kalf, Jackie Alem, Ploegendienst, Klakmatrak, Tof van Commerce, Ronker, Sophie Straat, Unos, Luke Slater en nog zoveel meer. Alle info boomtown.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Ah, slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
5: Eggo Keukens.
4: Nu solde tot 30% korting.
6: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
9: Ik ben Tom Mijman van Deus en dit is
10: Studio Brussel.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Studio Brussel, live.

Deus, Suts en Soda. En van een Belgische classic naar zeer nieuwe Belgische beats. Van de producer Sam. Schrijft Sam wel met twee M'en. Als je het zou willen opzoeken. De Bausa en Magnetic in de Sam Remix.

0: Magnetic in de Sam remix. Het is bijna 7:30. Stijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn vandaag de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, gemeentes waar Vlaamse ministers of parlementsleden wonen krijgen meer subsidies van de overheid dan andere gemeentes. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent. Het gaat bijvoorbeeld om gemiddeld een kwart meer subsidies in de gemeente waar een minister woont. En de populairste provincie om op kamp te gaan met de jeugdbeweging deze zomer is Limburg. De kampplaatsen zijn er goedkoper en er is ook veel groen. In Wallonië zijn er ook strengere regels voor jeugdbewegingen, waardoor ze dus op zoek gaan naar een andere kampplaats.
0: Krijgen we vandaag mooi weer?
1: Ja, de dag start wel meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar ook een bui, temperaturen tot 25 graden. Morgen kan er dan wat lichte regen vallen.
0: Vanavond is het zover. Onze Rode Duivels spelen de 16e finale tegen Senegal op het WK-voetbal. En dit is ja, een belangrijke match, maar alle wedstrijden vanaf nu die nog zouden volgen zijn belangrijk. Want het is do or die. Als ze dit verliezen, dan is het gedaan voor België op het WK. Maar het zal niet gemakkelijk worden. Senegal won de Afrika Cup een tijd geleden, maar achteraf besliste de Afrikaanse Federatie dat Marokko toch de overwinning kreeg door wat er allemaal op het veld zich had afgespeeld. Het was een heel gekke match. Dus die zullen gemotiveerd zijn, dat weet je nu al. Ik belde deze week met onze WK-watcher Gilles, die al even kort vooruitblikte en het wel positief ziet.
2: Ik zou toch zeggen dat het 60-40 is voor België momenteel in het voordeel. Maar omdat Senegal toch te pakken is in die omschakelingen, ik denk dat dat een beetje de algemene trend is van dit toernooi, dat de ploegen die in omschakelingen een paar keer spelen, dat daar toch wel wat doelpunten uit kunnen vallen. En als ik misschien nog een klein beetje meer vertrouwen mag geven, we hebben nu drie knock-out wedstrijden gezien, waar dat het telkens tot of in de verlengingen ging, of Brazilië scoorde in minuut 95. En we hebben al gezien hoe goed dat Romelu Lukaku kon invallen, maar ook andere van onze Belgen. Ja. Dus dat kan toch ook al heel veel vertrouwen geven, dat we toch een heel sterke bank hebben met jongens die het verschil kunnen maken tegen Senegal.
0: Ik heb het vertrouwen wel. Met dank aan Gilles, dat voel ik nu wel echt. Goedemorgen, Davy.
3: Goedemorgen.
0: Davy, hoe zit het met dat vertrouwen bij jou?
3: Dat vertrouwen is heel groot geworden na de match dat we vorige week zaterdag tegen Nieuw-Zeeland gezien hebben. Het geloof toch helemaal terug. En als we dezelfde mentaliteit kunnen brengen als toen, ja, dan komt dat zeker goed. Hè. We hebben enorm veel vertrouwen getankt en ik hoop dat er vanavond allemaal gaat uitkomen.
0: Oké, goed. Davy, je bent ons ook allemaal klaar aan het maken. Dat hoor ik graag. Hoe, wat, waar, met wie ga je vanavond kijken?
3: Ik ga mee, vermits dat we de vorige matchen met de buren altijd gekeken hebben, komen de buren allemaal samen vanavond op één groot scherm. Gaan we samen gezellig kijken en samen supporteren naar de Rode Duivels.
0: Gezellig, oké, goed. Dan is er nog één vraag die ik voor je heb, Davy, en ik denk dat je hem al voelt komen. De pronostiek voor vanavond, wat wordt het volgens jou?
3: Het gaat heel nipt worden, maar toch een kleine overwinning voor ons, 2-1 voor België.
0: Oké, goed. 2-1, genoteerd. Davy, heel veel plezier vanavond. En allemaal samen Toes Ensemble, hopelijk naar die winsten.
3: Inderdaad.
4: Volg het WK. Elke dag op VRT Max. Of in de app van Sporza. Go!

0: altijd mooi de Haunted Youth, zo zeker ook in de ochtend Coming Home. Zometeen bezoek hier van Ferre van VRT Nieuws. Hij komt vertellen over een onderzoek van VRT Nieuws naar de prijzen van een aantal van onze Belgische festivals. Je hoort het na Sigma.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Tot bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
8: De hele zomer betrouwbaar nieuws met De Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu De Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
9: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
10: DSM Keukens.
9: Altijd open op zondag.
11: Krevel.
12: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
13: Studio Brussel.

0: Nobody to Love. Goedemorgen. Studio Brussel. De festivalzender.
1: De mooiste tijd van het jaar.
2: Dat is de festivalzomer.
0: Ja, we zitten nu al een stukje in die festivalzomer. Er komen nog veel festivals aan, want er zijn er zoveel in ons land. En er is een opvallend onderzoek over de prijzen van festivals dat je vanaf nu, vanaf vandaag kan checken bij VRT Nieuws. Goedemorgen, Ferre van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen.
0: Jullie hebben onderzoek gedaan naar prijzen van de afgelopen 10 jaar van 3 festivals. Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop. Wat is dan precies onderzocht in die prijzen?
3: Wel, we weten natuurlijk dat die prijzen af en toe eens stijgen. Mensen voelen dat wel, hè. We moeten daar niet flauw over doen. En we wilden eens kijken, als we die prijsstijgingen op 10 jaar bekijken, ja, wat betekent dat dan eigenlijk? Waar komen die prijsstijgingen vandaan? Wat is de verklaring daarvoor? En iets interessants dat we ontdekt hebben als we die prijsstijgingen onderzoeken. Misschien om te beginnen met de cijfers. Rock Werchter, €78 duurder geworden op 10 jaar tijd. Pukkelpop, €88. Tomorrowland, €102. Maar we weten natuurlijk ook dat het leven in het algemeen duurder wordt. Ja. We worden ook beter betaald door indexering in ons land. Er zijn daar wel systemen voor, maar de winkelkar wordt ook duurder. 30% duurder is het leven geworden op die 10 jaar tijd. Als we dat stukje inflatie corrigeren op die prijzen, dan zien we eigenlijk een beetje een ander beeld. Bijvoorbeeld voor Rock Werchter is eigenlijk gecorrigeerd naar de inflatie €1 goedkoper dan 10 jaar geleden. Dus dat zet die prijsstijgingen toch een beetje in een ander perspectief dan dat we dat voelen in onze portemonnee, denk ik.
0: Ja, goed dat jullie dat onderzoeken, want als je me dat gewoon zou proberen vertellen zonder onderzoek, zou ik zeggen, niks van, kan niet. Het is een heel gek resultaat dat wel iets aantoont. Nu, prijsstijgingen zijn we op een soort manier heel gewoon geworden doorheen de jaren soms. Het is niet leuk, maar we zijn ze van, het gebeurt. Waar zit eigenlijk de grootste oorzaak of reden voor die stijgingen? Is dat vooral die inflatie of wat is er nog?
3: Ja, dat is een beetje moeilijk om na te gaan. Hè, welk deel inflatie is en welk deel misschien buiten de inflatie. Bedrijven die op zoek gaan naar meer winst. Hè, want het zijn ook grote bedrijven, financieel gezonde bedrijven. Die winsten, die hebben we ook een beetje bekeken. Die bedrijven maken winst. Maar het is voor een groot deel, denk ik, toch ook wel stijgende kosten. En dat is natuurlijk die inflatie. En dat gaat dan over van alles en nog wat. Gaat over materiaalkosten, gaat over transportkosten. En we weten allemaal dat het duur is om te tanken. Dat voelen die festivals ook. Maar in de eerste plaats zijn het dan misschien toch nog vooral die personeelkosten. We hebben voor ons onderzoek een paar typische festivalleveranciers gebeld. Dat gaat dan van bedrijven die de grote tenten plaatsen op al die festivals in België en overal in Europa. We hebben gebeld met een bedrijf dat security-agenten levert op die festivals. Ja, we weten dat die festivals meer en meer van die security-mensen nodig hebben. En we hebben ook bijvoorbeeld gebeld met iemand die stroomgeneratoren plaatst op zo'n festivals. En die zeggen allemaal hetzelfde. De kosten zijn enorm gestegen, zeker sinds corona, maar in de eerste plaats die personeelskosten, dat is echt ongelooflijk hoe die prijzen gestegen zijn. Festivals, dat zijn gewoon hele dorpen die worden opgebouwd. Je hebt daar ongelooflijk veel mensen voor nodig. Elk jaar opnieuw om die festivals op te bouwen, om al die securityposten te bemannen. Ja, dus als er personeelskosten stijgen, dan gaan festivals dat zeker ook heel erg voelen.
0: Ja, maar dus in verhouding dan voor ons is het eigenlijk op zich wat wel gelijkaardig gebleven qua kost als je met die inflatie gaat corrigeren, zoals je zei. Krijgen we dan hetzelfde of meer waar voor ons geld dan 10 jaar geleden?
3: Ik denk het wel. En dat is ook wel wat experten zeggen. We hebben ook met een paar mensen gebeld die vanuit universiteiten ook een beetje die festivals- en evenementensector opvolgen. Zij zeggen dat ook. En je merkt dat natuurlijk ook. Festivals 10 jaar geleden, maar zeker ook 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, zijn een heel ander soort evenement geworden. De essentie is natuurlijk nog wel hetzelfde. We komen samen om muziek te beleven. Maar daar rond is de beleving wel een stuk professioneler geworden. Dat gaat over accommodatie, infrastructuur. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over naar welk toilet je gaat, Bert.
0: Ja.
3: Je kan op al die grote festivals je toilet gewoon doorspoelen. Dat was 10 jaar geleden zeker niet het geval. We hebben vorig jaar nog met zo'n leverancier gebeld van die toiletten op festivals. Die zegt, die verandering is ongelooflijk snel gebeurd. Op een paar jaar tijd hebben wij bijna al onze toiletten moeten aanpassen. Maar de productiekost van zo'n vacuumtoilet, zo'n doorspoelbaar toilet, is maximaal. maal 10 in vergelijking met zo'n klassieke Dixie. Ja, dat voel je, dat moet je doorrekenen aan die festivalgangers natuurlijk. En de vraag is, willen we terug naar die Dixies op die festivals? Of zijn we ook een beetje gewoon geworden aan een doorspoelbaar toilet op Rock Werchter?
0: Ja, als we kunnen kiezen, dan denk ik dat ik het antwoord inderdaad wel weet daarvoor. We zijn met België ook een heel straf festival, want dat weten we intussen wel. Artiesten komen hier graag. Alles zit goed in elkaar, zoals ze zegt, ook productioneel. Hoe zijn de prijzen dan als je het gaat vergelijken met gelijkaardige festivals in het buitenland?
3: Wel, dat is natuurlijk ook een belangrijke vergelijking. En in het artikel kan je dat ook zien. Hebben we die Belgische festivals die wij bestudeerd hebben, is in een internationaal kadertje gezet. En zeker als we zo kijken naar de festivals die het meest vergelijkbaar zijn met onze Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop, dan hebben we het over een Sziget-festival in Hongarije, Primavera Sound in Barcelona, Lowlands in Nederland. Dat zijn allemaal festivals, niet veel, maar ze zijn allemaal wel nog duurder dan die Belgische festivals. Dat komt voor een deeltje ook dat wij die infrastructuur van die festivals, ja, die hebben wij allemaal in België. Stageco is echt Belgisch podiumbouwer over de hele wereld. Maar ook nog zoveel andere bedrijven. Bedrijven die tenten plaatsen. Bedrijven die stroomgeneratoren plaatsen. Dat zijn allemaal bedrijven die een beetje rond die Belgische festivals zijn ontstaan. Die zijn hier nog allemaal. Dus dat zal misschien toch nog een klein beetje helpen om het betaalbaar te houden.
0: Ja, en dan hebben we het zo slecht toch nog niet in België. Om het dan met zo'n Vlaamse platitude ook te zeggen. Heel interessant onderzoek naar die prijsstijging. Ik kan het volledig onderzoek bekijken in de app van VRT Nieuws. Verre, dankjewel. En zien we jou ook op Rock Werchter deze week?
3: Zeker, we zijn erbij voor het nieuws. Dus als er iets gebeurt, dan zal je het van ons horen en dan kom ik dat met veel plezier vertellen.
0: Dat is goed, graag. Tot dan. Veel plezier daar ook.
3: Ciao.
2: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
0: Dit zijn Editors, The Rush. Goedemorgen.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face. Woensdag 1 juli vandaag, start van de nieuwe maand. Maar ja, vooral ook natuurlijk de start van de zomervakantie. Als je kinderen hebt toch, tenminste. Als het voor jou vandaag zo'n dag is, zo'n ochtend, waarbij de start is van de zomervakantie met kinderen, stuur eens even in de app, ik wil van je horen.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
4: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënten.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
5: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Yo, wat bedoelt het daarmee?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
11: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
12: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Het is 8 uur. Goedemorgen.
14: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vart.
15: Jeugdbewegingen gaan het liefst op kamp in Limburg. In die provincie zijn er deze zomer zo'n 620 kampen van jeugdbewegingen, zoals van de Giro en de Scouts. En dat is meer dan in andere provincies in Vlaanderen. De kampplaatsen zijn goedkoper in Limburg en er is ook veel groen. Er gingen ook minder jeugdbewegingen naar Wallonië, omdat daar op veel plaatsen strengere regels gekomen zijn. Dat zegt ook deze boerin uit Bocholt in Limburg, die haar velden verhuurt.
16: De vraag is toegenomen, zeker nadat er in de Ardennen een stop gezet geweest is met boeren die niet meer mochten omwille van geluidsoverlast, alcohol die er niet meer genuttigd mocht worden. Ja, heel streng zijn ze daar geworden en dan is de vraag hier wel toegenomen, ja.
15: Er komt een onderzoek naar het inzetten van jobstudenten bij de Mechelse politiezone Rivierenland. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De studenten zouden vertrouwelijke databanken hebben kunnen inkijken en ze zouden ook zelf processen verbaal hebben opgesteld. En dat mag niet, enkel de politie mag dat. Gemeentes waar Vlaamse ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies van de overheid dan andere gemeentes. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent over subsidies tussen 2004 en 2023. Het gaat gemiddeld om een kwart meer subsidies voor de gemeente waar een minister woont en 8,5% meer voor de gemeente van een parlementslid. Er zijn wel verschillen tussen politici onderling, zegt deze onderzoeker van de UGent.
17: Wij zien dat het effect vooral te situeren is bij ministers die op het lokale niveau een sterk carrièrepad hebben uitgebouwd als minister of als schepen. We zien dat effect eigenlijk niet terugkeren bij ministers die van buiten de politiek zijn gerecruiteerd uit het bedrijfsleven.
15: Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor een verkeersboete. Wie wat te snel rijdt in een zone 50, zal 64 euro betalen in plaats van 58 euro. En ook wie dronken rijdt of zijn gsm gebruikt, zal 10% meer betalen voor een boete. In Venezuela heeft een reddingsteam een jongen van 3 van onder het puin gered, 6 dagen na de aardbevingen daar. Dat is opvallend, want de kans is heel klein om na meer dan 3 dagen nog slachtoffers levend terug te vinden. De dodentoon na de aardbevingen is ook gestegen naar meer dan 1900. Tienduizenden anderen zijn ook vermist. En vanavond om 10 uur spelen de Rode Duivels tegen Senegal voor een plaatje in de 8e finales. Als ze die match niet winnen, dan is het WK voor hen gedaan. Als het nodig is, zullen er dus strafschoppen moeten komen. En de Duivels hebben daar dan ook op getraind, zegt de aanvaller Charles de Ketelare.
14: Je weet dat in een knock-out fase dat op die dingen kan aankomen, dus het is belangrijk dat je daarop traint. Maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen, want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is, maar je kan het niet simuleren op training. Penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
15: De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui. Temperaturen vandaag tot 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig.
0: Hajo, hoe gaat het onderweg?
18: Het is druk naar Brussel vanuit Gent op de E40. Je verliest toch een half uur vanaf Erpenmeren. En ook aanschuiven op de A12 van Antwerpen naar Brussel. 20 minuten bij Londerzeel. Dat heeft onder meer te maken met omrijders doorwerken op de E19 tussen Antwerpen en Brussel bij Mechelen-Noord. Daar moet je nog tot 17 juli over twee smalle rijstroken rijden. Er zijn nu in beide richtingen vertragingen van 15 tot 20 minuten daar. Dus niet al te veel, maar let op. Want in Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, R6 en E19 afgesloten. Er zijn plaatselijke omleidingen. Meer informatie daarover vind je op de website van Wegen en Verkeer. Wat valt er nog op? Een ongeval is gebeurd op de E429 van Doornik naar Halle. De weg is volledig versperd. Dat zien we tussen Edingen en Tubeke. Rond Antwerpen geen bijzonderheden te melden. Wel opletten op de E313 naar Hasselt. Daar sta je 20 minuten aan te schuiven van Massenhoven tot de Herentals West. En op de N16 tot slot naar Willebroek liever ook 20 minuten aan te werken in Temse.
13: Studio Brussel
19: staat op
13: Bert van Steenbergen.
0: Een van de meest zomerse tunes van het moment, zometeen op je radio. Hou je maar klaar. Eerst nog Block Party. Goedemorgen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

0: altijd lekker energiek voor die ochtend. Blokparty, goedemorgen.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
0: Het is woensdag 1 juli, de start van de officiële zomervakantie. Gedaan met school dus ook vandaag. Christophe uit Lille stuurt in de app ook start van de zomervakantie voor de twee kindjes. Maar aangezien dat mijn vrouw zelf juf is, is de opvang al geregeld. Chillen voor de papa dus. Ja, Christophe, dat is makkelijk gezien voor jou. Dat is handig wel. Ja. Goedemorgen, Katrien.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het bij jou deze ochtend, nu de zomervakantie start?
3: Ja, we zijn rustig begonnen eigenlijk. De kinderen zijn zo stiltjes wakker aan het worden, dus die hebben al een late avond achter de rug.
0: Ja.
3: Ik dacht, we gaan dat hier al goed inzetten.
0: Maar tuurlijk, dat is meteen dan een goede sfeer thuis nu, hè, bij deze ochtend.
3: Is dat er?
0: Ja, en vanavond misschien nog een late avond? Of wil die niet opblijven om naar de voetbal te kijken?
3: Het zijn drie meisjes en een echt voetballer zijn ze nog niet helemaal in toe. Onze puber die kijkt wel eens mee over de schouder van papa. Maar voor de rest valt hij nog.
0: Ja, dat is ook niet per se nodig. Het is om 10 uur is misschien heel laat al meteen om zo extra nog op te blijven dan.
3: Ja, don't underestimate the kids op dat gebied.
0: Dat is een belangrijke les die je duidelijk al hebt geleerd. Want hoe je het zegt, dat echt al een duidelijke les is. Wat zijn de plannen allemaal dan voor deze zomervakantie?
3: Wij zorgen er altijd voor dat we heel veel tijd kunnen doorbrengen met onze kinderen, omdat we dat gewoon ook ongelooflijk fijn vinden om echt terug te reconnecten met ons gezin. En elk jaar gaan wij 2 weken off-grid. En dat betekent echt dat wij op een heuvel in de Ardennen gaan zitten, waar dat er geen bereik is, geen schermen kunnen zijn of geen wifi aanwezig is. En alleen een kampvuur is een tent en dat zit. En dat is heel fijn om echt helemaal los te koppelen.
0: Ja, echt volledig weg van alles en iedereen, behalve die mensen die je graag bij hebt. Ik denk dat je dat ook eens moet proberen. Het is er nog niet van gekomen de laatste jaren om zo lang echt off-grid te gaan. Misschien dat het ook wel deugd zou doen.
3: Aanrader. Ik denk dat altijd even zo afkicken is voor de eerste dagen, maar... Ja, je zet al vlug gewoon.
0: Okay.
3: En dan kom je soms zo in de bewoonde wereld en dan denk je echt, oh nee, daar gaan die piepjes van die smartphone. Laat mij gerust.
0: Maar dan ben je echt iedereen nog meer te haten.
3: Ja. Of toch de online wereld of zo.
0: Ja.
3: Absoluut.
0: Zijn er verder nog leuke plannen om de kinderen dan bezig te houden in de vakantie? Wat probeer jij zo te bedenken of te doen?
3: Wel, ik ben er een jaar mee bezig, alleen meer dan een jaar mee bezig geweest. En niet alleen voor mijn kinderen, maar voor alle kinderen. Namelijk vandaag is de release van onze podcastreeks voor kinderen Wonderzoekers. En dat zijn 6 afleveringen die iedereen kan beluisteren als die onderweg is. Dus dat is meteen ook een tip voor iedereen. En onze kinderen gaan daar ook wel van genieten. Want die zien daar ook al een jaar mee bezig zijn. Dus die kijken daar ook wel naar uit om eens de afversie te zien.
0: Ja, leuk. Wonderzoekers. Fijn. Dat kan iedereen dan inderdaad eens checken. Klinkt als een mooie zomer die klaar staat. Katrien, heel veel plezier. Doe daar ook iedereen vooral de groetjes van Studio Brussel. En geniet van de vakantie.
3: Ja, zullen we doen.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Goedemorgen.
0: Die zomerse tune die ik jou had beloofd daarnet.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max. Not your
2: phone, but my. Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
0: De festivalzender. Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
7: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Hey, this is MGMT.

0: is sinds vorige zaterdag een nieuwe nummer 1 in de afrekening. Blijft hij deze week ook staan op nummer 1? Ja, of wil jij daar iets anders? Je hebt het zelf in de hand.
1: Studio Brussel. Dit is de nummer 1
2: in de afrekening.
1: Stem voor jouw favoriet.

0: blijft zo plezant en catchy, dit nummer. Ik denk dat er wel een kans is dat hij nog een week op één blijft in de afrekening. We gaan het zaterdag ontdekken. Bijna 8:30. Stijn, wat zijn vandaag de hoofdpunten in het nieuws?
1: Wel, gemeentes waar Vlaamse ministers of parlementsleden wonen krijgen meer subsidies van de overheid dan andere gemeentes. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent. Een gemeente waar een minister woont krijgt bijvoorbeeld een kwart meer subsidies. En de temperatuur van het zeewater was in deze tijd van het jaar nog nooit zo warm als nu. Gemiddeld is het water nu 21 graden. Dat komt door de klimaatopwarming en door het weerfenomeen El Niño. Dat betekent dat het zeewater in de Stille Oceaan opwarmt en dat beïnvloedt dan het weer over heel de wereld. Maar dit jaar is dat fenomeen nog extra krachtig.
0: Het weer van vandaag, is dat mooi?
1: Ja, de dag start toch wel meestal zonnig. Daarna meer wolken met hier en daar

0: ook een bui. Temperaturen vandaag tot 25 graden. En morgen kan er wat lichte regen vallen.
1: Studio Brussel staat op. Het is woensdag 1 juli en het is een bijzondere dag. Niet alleen dat de start is van de officiële zomervakantie. Morgen begint er ook Werchter. Vandaag gaat de hive al open voor wie daar slaat. Maar vooral omdat er vanavond iets heel erg bijzonders gebeurt.
2: Studio Brussel en Rock Werchter
3: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
2: Bij The War on Drugs.
1: De band staat morgen op de mainstage van Rock Werchter. Maar voor ze die show spelen, gaan ze vandaag, vanavond, nog één keer repeteren. Een generale repetitie waar jij je plekje bij kon winnen. Hier bij Studio Brussel, wij konden jou op de eerste rij zetten bij die exclusieve generale repetitie. Ik ga je nu al zeggen, ik kan je geen plek meer geven. Het is volledig gedaan. Geen laatste plekken of zo. Maar dus vanavond gaat dat gebeuren. En dat gaat denk ik echt zo bijzonder en zo uniek zijn. En dan, gelukkig morgen natuurlijk, is die band er voor iedereen die er is op Rock Werchter. Nu stel dat jij niet naar Rock Werchter kan gaan. Je denkt, verdoem me, dan heb ik niets van de War on Drugs. Niet vanavond, niet morgen. Ja, er is nog ander goed nieuws voor Rock Werchter.
3: Van Rock Werchter Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: Wij zijn er natuurlijk bij, 4 dagen lang, vanaf morgenmiddag 1 uur. Elke dag, urenlang, de hele dag, tot in de nacht. Live vanop Rock Werchter. Je gaat er heel veel kunnen beleven van de sfeer, van de muziek bij ons bij Studio Brussel. En je gaat ook op VRT Max zelf heel veel concerten kunnen checken. Gewoon kunnen livestreamen. Je gaat zelf kunnen kiezen naar welk podium je kijkt, welke show je ziet. Je gaat 4 dagen lang op VRT Max live concerten kunnen streamen. Dus dat wordt heel erg mooi de komende 4 dagen. Zo hoef je echt niets te missen van Rock Werchter.
3: Mis niets van Rock Werchter Live
2: op VRT Max en bij Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: The Subs, I Want to Dance Again. Ben jij op vakantie ergens? En heb je Studio Brussel tijd?
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Ja, dan wil ik graag van jou horen, want het is goed om het vakantiegevoel hier wat binnen te brengen elke ochtend voor de mensen die niet op vakantie zijn. Als jij op vakantie bent en je hebt Studio Brussel bij, laat het weten in de app. Stuur even waar jij bent, wat je daar aan het doen bent in vakantie, wat voor vakantie je hebt. En dan is dat gezellig om even samen dat vakantiegevoel toch op de radio te kunnen brengen. Stuur maar in de app.
1: Studio Brussel, worldwide.
2: Studio Brussel.
3: Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
6: AS Adventure. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen. Dat is elke dag groot nieuws.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
10: Ego Keukens.

0: Ja, hey ho, let's go. Naar een luisteraar die ergens zit.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel, worldwide.
0: Meer bepaald Rudy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Rudy, eerste vraag die me opkomt is even wel niet over vakantie. Nu het WK voetbal bezig is en zo. Is dat leuk dat er een bondscoach is van de Rode Duivels met dezelfde voornaam?
3: We hebben er nog niet over nagedacht eigenlijk.
0: Ah, oké, is goed. Ik wil dat zeggen dat je er ook geen last van hebt, dus dat is positief.
3: Nee, geen probleem. En eigenlijk, het voetbalgebeuren is niet zo van ons weggelegd. Dus okay. Daarmee dat het land uitgegaan.
0: Dat is goed, oké. Okay. Ja, wie weet kan je na vanavond ook terugkeren. Stel dat het slecht afloopt vanavond, dan is het rap gedaan ook, hè?
3: Ja, dat is mogelijk. En dan zitten we nog met Rock Wechten natuurlijk, hè.
0: Ja, dat is ook warm. Dat is wel plezant natuurlijk.
3: Nee, maar, we wonen in Haag, dus ja.
0: Ah ja, oké, dat snap ik. Waar ben je ergens op dit moment, Rudy?
3: Ogenblikkelijk, maar momenteel zitten wij op de Île d'Oléron in Frankrijk.
0: Oké.
3: Okay. Een klein eilandje bijna in het zuiden, het helderste puntje van Frankrijk.
0: Ja, en blijf je daar of gaat het
3: nee,
0: nog verder?
3: Wij zijn wij zijn in voorbereiding van een vakantiereis.
0: Oké. Okay.
3: Van een week of drie, die we gaan meedoen met een groep van een twintigtal... een motorhomes en caravans en dan gaan we zo rondreizen in het noorden van Spanje. Dus okay. Eigenlijk zijn we op weg naar Compostela. Dat is een beetje het idee.
0: Heerlijk, ja. Leuk om dat samen met een hoop anderen te doen dan ook wel. Hoe is het weer daar op dit moment, daar in Frankrijk?
3: Wel, wij zijn thuis gevlucht in ons bakken en braden tijd. En we zijn naar hier gekomen en we hebben hier vanaf onze eerste dag hebben wij hier een zalig zomerweertje gehad.
0: Oké, okay, goed inderdaad.
3: Ja, een zeebriesje, een 5, 26 graden, lekker in het zonnetje. Dat is fantastisch.
0: Dat is heerlijk inderdaad, want als je meer en meer naar het zuiden gaat, als het was bij ons al zo warm was, dan kan het soms ook wel een beetje te veel worden met de hittegolf die er nu was.
3: Ja, en tot hiervoor schijnt het enorm warm geweest te zijn, want vanaf deze datum, vanaf de dag dat wij betrokken zijn, is het hier goed.
0: Soms komt het gewoon perfect uit, Rudy, en dat is goed ook.
3: Ja,
0: welk nummer kan ik voor jou spelen?
3: We zijn al een hele familie bij mij gespreken, zijn wij enorme Rammstein-fans. En met het weer dat we tegenwoordig overal hebben, is zonne natuurlijk een mooie gelegenheid.
0: Absoluut, goed idee. Geniet daarvan de vakantie en groeten aan iedereen die daarmee is op reis.
3: Dat gaan we zeker doen. Goed, dikke nog.

0: als je Ray afgelopen jaar, twee jaar al eens live hebt gezien, dan weet je dat ze die Prada nog harder maakt tijdens de liveshows. Dan wordt het echt crazy rave even bij haar shows. Maar dat is ook plezant wel, hoe ze dat doet. Lode stuurt nog in de app ook, goedemorgen, in de auto op weg naar de Noordzee. Want ik vroeg, wie is er op vakantie of buitenland? Lode, gaan aan de Noordzee. Even gaan dansen in de golven, dan een koffietje. Huppla, de good life. Geniet van die good life, Lode. Het is je gegund voor deze woensdag. Zometeen nog net voor 9 uur. Angèle, niet die nieuwe, een oudere. Na Nothing But Thieves, Evolution.
1: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
5: DSM Keukens.
4: Altijd open op zondag.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Goedemorgen, het is 9 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Stijn de Vaart.
10: Woont er een minister in die gemeente, dan krijgt die gemeente ook meer geld. De Universiteit van Gent heeft Vlaamse subsidies onderzocht tussen 2004 en 2023. En wat blijkt, gemeentes waar Vlaamse ministers wonen krijgen een kwart meer subsidies en gemeentes waar een parlementslid woont 8,5% meer subsidies. Die politici kennen het systeem van de subsidies beter en ze hebben sowieso meer politieke ervaring, zegt deze onderzoeker van de UGent.
11: Het zijn dikwijls ook meer ervaren politici, bestuurders, die dus ja, voor hun stad of hun gemeente dat voordeel kunnen bewerkstelligen. Politici die zien het ook wel als een taak om voor hun regio meer subsidies te verwerven.
10: Er komt een onderzoek naar het inzetten van jobstudenten bij de Mechelse politiezone Rivierenland. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De studenten zouden vertrouwelijke databanken hebben kunnen inkijken en ze zouden ook zelf processen verbaal hebben opgesteld. En dat mag niet, enkel de politie mag dat. De temperatuur van het zeewater in heel de wereld was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog, gemiddeld 21 graden. Dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus berekend. Dat zou komen door de klimaatopwarming en het weerfenomeen El Niño. Dat betekent dat het zeewater in de Stille Oceaan opwarmt en dat beïnvloedt het weer over heel de wereld. Er is al sinds februari een hittegolf in de zee en dat heeft grote gevolgen, zegt het Vlaams Instituut voor de Zee.
12: Als die zee warmer is, kan die het land minder gemakkelijk afkoelen. En dus dat airco-effect door die oceaan, ja, wordt dan ook weer net iets minder. En telkens er een dergelijke marine hittegolf optreedt, zien wij toch wel een redelijk massale sterfte af en toe van plankton. Het zijn toch een belangrijke schakel in heel het ecosysteem en het hele voedselweb. Daar leeft al het andere leven vrijwel van. Zeker als je dan denkt aan vissen en zo.
10: In Venezuela en Zuid-Amerika heeft een reddingsteam een jongen van 3 van onder het puin gered, 6 dagen na de aardbevingen daar. Dat is opvallend, want de kans is heel klein om na meer dan 3 dagen nog slachtoffers levend terug te vinden. Het dodental na de aardbevingen is ook gestegen naar meer dan 1900. Tienduizenden anderen zijn ook vermist. En vanavond om 10 uur spelen de Rode Duivels tegen Senegal voor een plaatsje in de 8e finales. Als ze die match winnen, niet winnen liever, dan is het WK voor hen gedaan. Als het nodig is, zullen er dus strafschoppen moeten komen. En de Duivels hebben daar ook extra op getraind, zegt de aanvaller Charles de Ketelare.
13: Je weet dat in een knock-out fase dat op die dingen kan aankomen, dus het is belangrijk dat je daarop traint. Maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen, want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is, maar je kan het niet simuleren op training. Penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
10: De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Morgen kan er dan wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig.
14: Staat op.
15: Bert van Steenbergen.
8: We gaan verder in die woensdag tijd om aan de voormiddag te beginnen met Paul Kalkbrenner, Green Day en nu Sum 41.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

Dat is toch ideaal nu om verder te gaan in die woensdag. Gezelschap van Sum 41 in Too Deep. En ook wel goed gezelschap, Charlie XCX, Spring Summer 26. Goedemorgen. Spring.

Day Smash It Like Belushi. Het is woensdagochtend. Bijna 9:15. Maar dat is toch volgens Paul Kalkbrenner een moment om al te dansen. Al denk ik dat die man vindt dat elk moment van elke dag een goed moment is om te dansen. Wellicht. Time to dance.

0: hebben hier voor de zomer weer iets plezant uit ons archief gehaald. Uit onze stok even eruit getrokken. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Het is niet al te zwaar, het is vrij licht. Dus dat ging vlot om dat terug hier binnen te rollen. De festivalroulette, waar heel veel geweldige live muziek in zit. Van op onze prachtige festivals. En het leuke is, jij mag draaien aan de festivalroulette. En jij kiest dan ook welke live muziek we spelen. Nu, je kiest het niet volledig. Je krijgt opties van de festivalroulette natuurlijk. Dat is hoe het werkt. Je gaat draaien, je krijgt optie 1. Vind je die leuk? Ah, dan kunnen we die direct spelen. Of je kan nog eens verder draaien. Maximaal 3 keer kan je draaien aan die festivalroulette. Als je denkt, ik wil dat wel eens doen en ik wil die live muziek kiezen, dan moet je gewoon sturen in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Editors live.
3: Like a sleep
1: België's favoriete Britten zijn terug met

0: Antwerpen. Samen met Studio Brussel.
1: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
2: Kies mee, de hit van deze zomer.
3: Santé.
2: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
4: Vakantiehuis, hier fietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Blondie en Heart of Glass. Straks ga je de Streets ook nog eens horen.
1: De festivalroulette.
0: Jutta uit Sint-Katelijne-Waver, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Staan er nog festivals op jouw planning deze zomer?
2: Nee, ik ben juist naar een festival geweest.
0: Ah, naar welk?
2: Paradise City.
0: Ah, leuk. Een van de plezantste festivals, denk ik, als je graag danst. Het ziet er ook daar heel erg mooi uit. Was je er het volledige weekend?
2: Twee dagen.
0: Oké, hoe zijn die twee dagen geweest?
2: Ja, heel goed. Heel fijn. Goede sfeer, veel volk.
0: Dat is goed, mooi om te horen. Oké, top. Ja, het was goed en dan even iets minder goed. En dan, ja. Jij mag nu draaien aan de festivalroulette. Als je eraan draait, komt er dan een live nummer uit. Als je dat wil horen, die eerste optie, goed, dan speel ik dat op de radio. Of je kan nog eens draaien voor een tweede optie, maar dan verdwijnt die eerste keuze wel. En als je wil, kan je zelfs nog een derde keer draaien, maar dan ja, is die derde optie sowieso het nummer dat we spelen. Duidelijk?
2: Ja.
0: Oké. Ja, die festivalroulette die begint te draaien zodra jij zegt of roept, dat mag ook. Draai maar.
2: Ja, draai maar.

0: The Legends van Foo Fighters, My Hero. Wat zeg je?
1: Nee, dat is goed.
0: Ja, direct?
1: Ja. Maar ja, dat is goed.
0: Dat is hier echt... Ik vind het zot deze week dat hier denk ik nu al derde dag op rij dat iemand zegt, oh nee, direct goed, eerste optie. Dan gaan we dat doen. Foo Fighters en ja. My Hero, geniet ervan en een fijne woensdag.
1: Ja, oké, dankjewel voor jou.

David uit Entergem stuurt. Die waren zo goed op Pinkpop. Leuke herinneringen. Onlangs ook in de AB. Blijkbaar legendarisch. The Streets. De komende minuten. Jamie Liddell op je radio. Another Day.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go yellow!
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen. Dat is elke dag groot nieuws.
5: Bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim. Go
0: yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internet.

0: heerlijke Belgen. Whispering Suns. En Alone. Heb je onze hotshot van deze week al eens goed gehoord? Het is een geweldig nummer waar ik nu al fan van ben. Ik kan niet wachten op het album van Phoebe Bridgers dat er in augustus komt. Phoebe Bridgers is onze hotshot met Lost Boys.
1: De beste muziek hoor je eerst op straat.

Faithless, We Come One. Het is bijna 10 uur, straks de Skinnetter. Ik geef je nog Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Life is music.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Mannekes, heb je dat gezien?
3: Heb je dat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen
5: met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Bompie, wij klussen mee.
7: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Goedemorgen, het is 10 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Stijn de Voort.
11: Het wordt weer een drukke zomer op de luchthaven van Zaventem. Want daar verwachten ze dit jaar opnieuw 4% meer passagiers dan vorig jaar. In juli en augustus nemen meer dan 5 miljoen mensen het vliegtuig op Brussels Airport. De onzekerheid rond de conflicten in het Midden-Oosten en duurdere ticketprijzen door de hogere brandstofprijzen lijken dus weinig impact te hebben. Maar klanten kiezen wel voor een andere bestemming, zegt de CEO van Brussels Airport.
12: Op dit moment hebben ongeveer 1 op 10 mensen uit de vierde golf een aanvraag gedaan bij het OCMW. Op basis daarvan zien we dat de groep meer divers is dan bij eerdere golven. Dus het gaat zowel om jonge mensen als oudere mensen, mensen met spaargeld.
11: Dat was niet Brussels Airport, maar dat was de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, want dat gaat over het volgende onderwerp, namelijk dat vanaf vandaag nog een groep werklozen zijn uitkering verliest. Dat komt omdat de voorwaarden om zo'n uitkering te krijgen vanaf nu strenger zijn. In Vlaanderen gaat het om zo'n 14.000 mensen die nu terecht op hun uitkering verliezen. Al sinds begin dit jaar worden er uitkeringen geschrapt, eerst bij mensen die al het langst werkloos waren. En nu zitten we bij de vierde groep die nog niet zo lang zonder werk zit. De hoop is dat die werklozen sneller een job zullen zoeken en niet zullen aankloppen bij het OCMW. En toch hebben enkele mensen zonder werk dat al gedaan, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
12: Op dit moment hebben ongeveer 1 op 10 mensen uit de vierde golf een aanvraag gedaan bij het OCMW. Op basis daarvan zien we dat de groep meer divers is dan bij eerdere golven. Dus het gaat zowel om jonge mensen als oudere mensen, mensen met spaargeld, mensen zonder spaargeld.
11: In verschillende Europese landen zijn er huiszoekingen geweest in een onderzoek naar misbruik van Europees geld. Het onderzoek concentreert zich op de uiterst rechtse fractie in het Europese parlement, Identiteit en Democratie. Daarin zitten verschillende uiterst rechtse partijen, zoals het Franse Rassemblement National, het Nederlandse PVV en ook Vlaams Belang. Volgens de Franse krant Le Monde zou die fractie mogelijk meer dan 4 miljoen euro op een onwettige manier hebben uitgegeven. De huiszoekingen waren in Frankrijk, Spanje, Italië en in ons land. En zo'n 200 fans van de K-popband BTS staan nu al aan te schuiven bij het Koning Boudewijn Stadion in Brussel voor hun optreden vanavond. Dit meisje kreeg zelfs haar moeder mee.
13: Ik wilde eigenlijk echt al heel lang naar BTS en uiteindelijk wilde mijn moeder gelukkig mee. Dus was heel erg blij mee.
14: Ik ken eigenlijk al de muziek ook door mijn dochter. Ik vind wel leuke muziek inmiddels, ja.
13: Bij de andere concerten had ik gezien dat mensen ook heel lang al heel vroeg in de rij gingen staan. Echt om 6 uur 's ochtends al. Dus ja, ik dacht, we moeten wel op tijd zijn.
11: De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar ook een bui. Temperaturen vandaag tot 25 graden. Morgen kan er dan wat lichte regen vallen. En vrijdag is het droog en zonnig.
15: Kenneth Bert.
9: Het is de eerste officiële dag van de zomervakantie en Prince die weet zeer duidelijk wat er moet gebeuren. Goedemorgen en geniet van Sex in the Summer.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

De gasten van Suns die zijn zich aan het voorbereiden voor een show van zondag op Rock Werchter. Ze hebben 61 kilometer afgelegd op het water, vanuit hun thuisbasis in Melcelen tot in Werchter. Ook de surfplank werd bovengehaald om wat te suppen. Kan je allemaal zien op de Instagram van Studio Brussel. En nu gaan ze ook surfen. Dit is Suns.

0: waar je vandaag ook bent, de liefde wordt hier verspreid. Rudimental, zometeen.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli.

Brandon Flowers, dat is de frontman van The Killers. Hij heeft voor het eerst in 11 jaar nog eens solomuziek uitgebracht. En dat levert iets zeer speciaals op. Het is een beetje The Killers, maar dan in een country bar. Je hoort de Blend van Brandon Flowers.

0: drop dead.
1: Het is nog maar 11:20 en het licht gaat al uit meteen bij Royal Blood.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Yo, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Zee de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
7: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
6: Doorbakken.
7: Zeker?
6: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

Deze woensdagvoormiddag kabbelt nu heerlijk verder onder leiding van Arctic Monkeys. Zij komen jou helpen tijdens het werken door met Black Treacle.

avond. En aan het uitkijken naar vanavond rond 1:50. Dan een nieuwe match van de Rode Duivels. Ze moeten het opnemen op het WK tegen Senegal. En het wordt zeker een uitdaging. In de hoop een figuurlijke car crash te vermijden, speel ik het nummer nu al. Dit is Kids with Buns.

0: heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Edit for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere... Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
6: Yellow! The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be. Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: Omdat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: Go Yellow!
14: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Amai, dat is internetjes.
14: Info op telenet.be.
16: Studio Brussel.
17: Goedemiddag, het is 11 uur.
18: VRT Nieuws.
17: Met Stijn de Vaart.
19: In Antwerpen is een grote brand. Op de Antwerpse linkeroever is brand uitgebroken in een flatgebouw van 10 verdiepingen. Er zijn hoge rookpluimen te zien en de brandweer is massaal uitgerukt. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het gebouw wonen zo'n 200 mensen en de evacuatie is volop aan de gang. Het is moeilijk om de brand te blussen omdat het zo hoog is, zegt de brandweer. Ze vragen buurtbewoners ook om ramen en deuren gesloten te houden. De man die in augustus 2024 een gezin doodreed op de snelweg in Ruddervoorde krijgt in beroep een strengere straf. De rechter legde hem 5 jaar cel op, waarvan 2 jaar effectief. In februari kreeg de man ook 5 jaar cel, maar toen was dat maar 1 jaar effectief. Het parket ging daartegen in beroep. Dat hij nu een strengere straf krijgt, betekent dat hij mogelijk wel naar de gevangenis moet, zegt zijn advocaat.
20: Als hij terug naar de gevangenis moet, dan denk ik dat er heel snel kan overgeschakeld worden op het systeem van het elektronisch huisarrest. Mijn cliënt komt er nu goed vanaf, maar het zal natuurlijk zijn zwaarste straf zal zijn dat hij levenslang moet leven met het feit dat hij zo'n drama heeft aangericht.
19: De man reed aan 200 km per uur op de snelweg en had ook te veel gedronken. Hij veroorzaakte een ongeval dat het leven kostte aan een 29-jarige man, een 30-jarige vrouw en hun 8-jarige dochter. Hij was ook eerder al veroordeeld voor verkeersinbreuken. Het wordt weer een drukke zomer op de luchthaven van Zaventem, want daar verwachten ze dit jaar opnieuw 4% meer passagiers dan vorig jaar. In juli en augustus nemen meer dan 5 miljoen mensen het vliegtuig op Brussels Airport. De onzekerheid rond de conflicten in het Midden-Oosten en de duurdere ticketprijzen door de hogere brandstofprijzen lijken dus weinig impact te hebben. Maar klanten kiezen wel voor een andere bestemming, zegt de CEO van Brussels Airport.
21: Ik denk dat veel mensen tevreden zijn dat ze met vakantie kunnen vertrekken. We zien wel een soort verschuiving opnieuw van de bestemming. Dus de verre afstandbestemming misschien een beetje minder. Meer Europa, Noord-Afrika, heel populair. Misschien heeft dat ook een impact gehad op de mensen die zeiden oké, ik blijf liever dichter bij huis.
19: Zo'n 200 fans van de K-popband BTS staan nu al aan te schuiven bij het Koning Boudewijn Stadion in Brussel voor hun optreden vanavond. Dit meisje kreeg zelfs haar moeder mee.
15: Ik wilde eigenlijk echt al heel lang naar BTS en uiteindelijk wilde mijn moeder gelukkig mee. Dus was heel erg blij mee. Ik ken eigenlijk al de muziek ook door mijn dochter. Ik vind het wel leuke muziek inmiddels, ja. Bij de andere concerten had ik gezien dat mensen ook heel lang al heel vroeg in de rij gingen staan. Echt om 6:00 al. Dus ja, ik dacht we moeten wel op tijd zijn.
19: Het is meestal zonnig deze voormiddag. Daarna meer wolken met hier en daar ook een bui. Temperaturen tot 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen. En vrijdag is het droog en zonnig.
16: Studio Brussel.
18: Kenneth Bert.
22: De zon schijnt, het is zomervakantie. Een glimlachende George Ezra komt meedoen. En we gaan richting Boedapest. Het kan niet beter op deze woensdag.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

individu. Bleach 93, dat is een nieuwe muzikale hype uit Ierland. En ze zijn de komende weken in het land. Het is zaterdag op Rock Werchter te doen. En volgende week zondag in Brugge voor Cactus Festival. Hier hoor je alleszins al Bleach 93 met Ceiling.

Ize moest het voorbije weekend op Genk on stage spelen en dat was een hete bedoeling. Op de Instagram van Studio Brussel geeft ze een aantal tips om het hoofd koel te houden. En vrijdag staat ze ook op Rookwerchters, maar dan wordt het gelukkig minder heet. Dit is Kit van Ize.

0: Zelfs als jij vandaag alleen aan het werken bent, zijn we toch allemaal een beetje samen. We are your friends. Justitie is onderweg.
1: Mannekes, heb je dat gezien? De grote zomerdeals bij Gamma.
2: Ja, ze doen
3: met kortingen.
4: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
4: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
2: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
2: Bompie, wij klussen mee.
5: Yeah. Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen

0: het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Salut, c'est Justice. Oui. Vous écoutez Studio Bruxelles.

0: Een zeer goede voormiddag. Het zou wel eens de beste woensdag ooit kunnen worden, want we gaan de grill hier aansteken.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: De maag begint misschien al te schreeuwen om voedsel. En als ik dan nog het woord barbecue vermeld, dan zijn we helemaal vertrokken. Jij kan hier 100 euro aan barbecue-budget winnen. 100 euro? Ja, inderdaad, 100 euro. Al jouw barbecue-dromen kunnen werkelijkheid worden. Je hoort zo meteen Watermelon Sugar, een zeer zomers nummer van Harry Styles. En in dat nummer is één woord weggegrild. Als je goed luistert en kan raden welk woord, en dat ook nog eens doorstuurt in de app van Studio Brussel, dan gaat dat barbecue-budget misschien naar jou. Let goed op nu.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja

0: feeling sugar. Harry Styles was bezig met een kleine ode aan de watermeloen. Of iets anders. En dan opeens werd er een woord weggegrild. Als je elkaar raadde welk woord, dan maak je kans op 100 euro aan barbecue budget. Een zeer goede voormiddag. Arne.
1: Een heel goede middag.
0: Welk woord was hier weggegrild?
1: Het was het woord warm.
0: Warm? We gaan nog even checken in het nummer zelf. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Ja, natuurlijk Arne, dat is helemaal juist. Proficiat.
1: Ongelooflijk, dankjewel.
0: Ja, je bent zomaar 100 euro aan barbecue budget. Hoe goed is dat?
1: Dat is echt fantastisch met deze weer, hè?
0: Jazeker. Ja, 23 graden, de zon die er af en toe doorkomt of vaak doorkomt. Wat moet er zeker op de barbecue bij jou?
1: Ribbetjes. Daar ribbetjes. Ben ik echt wel van. Ja.
0: Oké, okay. Als je extreem gaat, kan je zelfs voor 100 euro aan ribbetjes kopen. Wordt het de eerste barbecue van het jaar?
1: Nee, maar wel op één hand nog kunnen tellen. Dus,
0: Oké, goed. Het zit nog in de perken, alleszins. Laat het smaken daar, Arne.
1: Ja, dankjewel. Yes, ja.

0: Oasis staat al op jou te wachten. Ze komen eraan met Live Forever.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Hey, hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

Du bist gut genug. Het internet is in de ban van dat zinnetje. Komt uit het nummer Good Genoeg. En daar gaan we naar luisteren. Je hoort allemaal Duitsers. Kitschkrieg, Blumengarden en Shirin David. Het wordt een Duits

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Adventure is everywhere.
4: Kom naar de solden.
5: Nee, solden.
4: Solden?
5: Een S solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
6: AS Adventure. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is €25.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Lotto is op zoek naar tenen.
9: Tenen?
10: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
9: Oh.
10: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
9: Gowin, voelt aan mijn cliënten.
11: Sessivo.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is 12 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek.
15: Er zijn meerdere doden gevallen bij een brand in Antwerpen. Op de Antwerpse linkeroever is brand uitgebroken in een flatgebouw van 10 verdiepingen waar 200 mensen wonen. De politie meldt dat er verschillende doden zijn en ze zoekt ook nog naar slachtoffers. Bart Segers, jij bent ter plaatse. Wat zie je daar nog?
16: Wel, je ziet bovenaan nog altijd rook uit het gebouw komen. Volgens ooggetuigen komt dat omdat er in het midden van dat appartementsgebouw een grote schacht loopt voor elektriciteitsleidingen. En daar zou het de rook en het vuur zich kunnen verspreiden tot in bijna alle appartementen, hoor ik hier zeggen. Dus dat is een probleem natuurlijk, want je weet nooit waar die rook al is binnengeraakt en welke mensen in de problemen zijn gekomen. Ik sprak hier net ook beneden met een man die zeer zenuwachtig rondloopt, omdat zijn moeder op de 5e verdieping woont. En hij kan die vrouw voorlopig niet bereiken. Dus die man is nu zich aan het bevragen bij de politie, maar krijgt voorlopig geen informatie over zijn moeder. Hij weet dus niet of ze nog in het appartement is, of ze eventueel bij de geëvacueerde is, of in de zone waar de hulpdiensten mensen aan het reanimeren zijn.
15: Oké, dankjewel. Geert de Wulf en zijn vrouw die op de 10e verdieping wonen van dat flatgebouw, konden door de brandweer geëvacueerd worden.
17: Vanmorgen hebben we een uitval van de elektriciteit gekregen en 3 minuten later brandalarm. Er ging al wat rook in de gangen en wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan, alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een 10 minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
15: De man die in augustus 2024 een gezin doodreed op de snelweg in Ruddervoorde in West-Vlaanderen krijgt in beroep een strengere straf. De rechter legde hem 5 jaar cel op, waarvan 2 jaar effectief. In februari kreeg de man ook 5 jaar cel, maar toen was maar 1 jaar daarvan effectief. Dat hij nu een strengere straf krijgt, betekent dat hij mogelijk wel naar de gevangenis moet, zegt zijn advocaat.
18: Als hij terug naar de gevangenis moet, dan denk ik dat er heel snel kan overgeschakeld worden op het systeem van het elektronisch huisarrest. Mijn cliënt komt er nu goed vanaf, maar het zal natuurlijk zijn zwaarste straf zal zijn dat hij levenslang moet leven met het feit dat hij zo'n drama heeft aangericht.
15: De man reed aan 200 km per uur op de snelweg en had ook te veel gedronken. Bij het ongeval stierven een man van 29, een vrouw van 30 en een dochter van 8. De bestuurder was ook al eerder veroordeeld voor verkeersinbreuken. En de frontman van discogroep Village People, Victor Willis, is overleden. Dat zegt de groep op sociale media. Willis schreef mee aan de grootste hits van de groep, zoals Go West, In the Navy en deze YMCA.

0: Willis verliet Village People in de jaren 80 na een juridische strijd over eigendomsrechten op hun nummers. In 2017 keerde hij terug. Victor Willis werd 74. En dan nog het weer. Het is zonnig. Deze namiddag wel meer stapelwolken en hier en daar een bui en tot 25 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna opnieuw zon en ook tot 25 graden.
1: Studio Brussel. Kenneth Bert.
2: De vaccines hebben een soort abonnement op de zomer. Ze zijn er nog eens bij. All my friends are falling in love. We gaan ervoor deze middag.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

hoorde het daarnet al in het nieuws. De oorspronkelijke leadzanger van de discogroep The Village People is gisteren overleden. Het gaat over Victor Willis, de man verkleed als politieman bij The Village People. Hij is 74 jaar geworden. Natuurlijk kennen we de groep zeker van het nummer YMCA. En daar gaan we naar luisteren.

De zussen van Haim die doen het rustig aan op de eerste officiële dag van de zomervakantie. Voor veel ouders is het misschien minder rustig, maar we proberen de stress te laten varen tijdens het nummer Summer Girl van Haim.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je
1: de
2: wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompie, wij klussen mee.
6: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
9: Crevo.
10: De solden zijn begonnen bij Crevo. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevo.be.
9: Crevo. Leef beter.
11: Ik ben Alice May en je luistert naar Studio Brussel. Life is music. No.

0: Festivalroulette.
1: Soms is het leven een spel, alleszins toch tijdens deze lunch op woensdagmiddag. Ik wil zo meteen samen met jou op zoek gaan naar het live nummer van jouw dromen. We spelen zo meteen de festivalroulette en als je wil meedoen, laat van je horen in de app van Studio Brussel. Ondertussen luisteren we naar een ontroerend nummer van Oscar & The Wolf en S10 Safe and Sound.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
0: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Studio Brussel, live.

0: We gaan terugdraaien aan de festivalroulette. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Eén ding is zeker, zometeen hoor jij een live nummer van op de festivals. Maar welke dat wordt bepaald door het lot en nog meer door Bert. Goedemiddag Bert.
2: Hey Kenneth, goedemiddag.
0: Waar ben jij naar onderweg?
2: Ik ben onderweg naar een werf, ondertussen richting Antwerpen nog.
0: Oké, kijk goed. En tussendoor gaan we op zoek naar een live nummer. Zometeen geef jij een stevige draai aan de festivalroulette. Daar komt een live nummer uit. Als je dat wil horen, dan speel ik dat graag voor jou. Als je iets anders wil, dan kan je blijven draaien. 3 kansen heb je in totaal. Dat is allemaal duidelijk.
2: Zeer, zeer duidelijk. Als

0: En dan komen we meteen Amy Winehouse tegen met Valerie. Wat zegt dat, Bert?
1: We gaan ze live niet meer kunnen horen, maar ik ga toch erop wagen om nog eens te draaien.
0: Ja, het leven is voor de durvers, inderdaad.
1: Zeker.

0: zeg, ook schoon, hè? Gorky, met de Mia.
1: Ja, zeker. Nu wordt het heel moeilijk. Maar ja. Ik ga het nog even spannend maken. Kenneth, we gaan er nog eens aan draaien.
0: Je wilt gewoon alles eens gehoord hebben. Maar goed, je weet, je kan niet meer terug naar dit, hè? Je kan niet meer terug.
1: Geen probleem.
0: Okay.
1: Geen probleem.
0: We gaan ervoor.

0: Ik zus direct een beter leven.
1: Ja, het wordt zwanger, je met beter leven. Bert, is dat oké van jou? Kan je daarmee leven? Ook goed.
2: Ik ben... allemaal goed, kerel. Allemaal goed. Ben er klaar voor.
1: Ja, alles is goed vandaag, daar ben ik heel blij om. Ga je nog naar een festival deze zomer?
2: Ja, vanaf morgen zitten we de 4 volle dagen op Werchter.
1: Oké,
2: okay. Ja, absoluut.
1: En wat kijk je het meest uit?
2: Die XX staat toch wel hoog op de verlanglijst. Ja. En Matt Beringer, die zit er ook nog ergens tussen. Zeker okay. Te zien.
1: Ja, goed. Yes. Ik ging zeggen, je weet dat je Rock Werchter live kan volgen morgen vanaf 1 uur op Studio Brussel en ook de concerten kan streamen via VRT Max, maar je hebt dat dus eigenlijk niet nodig. Daar komt dat op neer.
2: We gaan het kinder live volgen.
1: Goed, dat is keigoed. En nu al een live nummer. Zwangere G met Beter Leven.
3: Studio Brussel. De festivalzender.
4: DJ, let's go. Ik weet niet of er mensen zijn die momenteel met verdriet leven. Ik denk dat verdriet iets is waar we dagelijks meedragen, proberen los te laten. We hebben allemaal ouders, of ze er nu nog zijn, of dat ze er ooit niet waren. Ik probeer verder te gaan met mijn leven. Ik wou dat mijn moeder hier kon staan met een smile op haar gezicht. Jammer genoeg staat ze nog altijd niet recht in haar schoenen. En toch keer op keer beloof ik mijzelf van ik ga haar na de show een bericht sturen. En ze is er niet. Dit is voor

0: perfect amazing moment komt eraan. How You Remind Me van Nickelback.
1: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

je klaar voor nog een zomerhit in de aanbieding Moving to the Sun? Een nummer van Ultranate, zangeres en een legende van de housemuziek. En ook van de Franse DJ Huguel, die hier al eerder hoorde met de Jamaican Bam Bam. Goede credentials, dit is Moving to the Sun.

Zometeen doet Justin Timberlake allerlei sensuele dingen op de radio. Rock your body. Maar eerst een super opgewekte vibe. Bij Empire of the Sun kunnen ze deze woensdag aan. Alive.

0: Queens of the Stone Age verwacht jou er zo meteen bij na het nieuws van 1 uur.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max. Not your
3: phone, but my. Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
4: De festivalzender. Powered by KBC.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
6: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat past binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Mm, slim.
8: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
10: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solden tot 30% korting.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
9: Schatje, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsas.
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Oh ja, gracias Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten. Zonder bijkomende kosten, no stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
13: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
12: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
13: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
12: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
14: Yo, wat bedoelde daarmee?
15: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
16: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 1 uur.
19: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
20: Er zijn verschillende doden bij een brand in Antwerpen. Hulpdiensten kunnen nog niet zeggen hoeveel, maar er zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een groot appartementsgebouw op Antwerpen-Linkeroever. Er zijn ook verschillende zwaar en licht gewonden. Het gebouw telt 10 verdiepingen en er wonen meer dan 200 mensen. Gianni Palink, jij bent daar nu ter plaatse. Wat gebeurt daar op dit moment?
21: De brandweer is hier nog massaal aanwezig en de civiele bescherming is ook een deel van de straat aan het afzetten met schermen. De mensen zijn geëvacueerd uit het gebouw, worden nu opgevangen in een woonzorgcentrum aan de overkant van de straat. Daar staan hier ook nog bewoners op straat toe te kijken, vaak erg emotioneel. De brand is nog niet onder controle, hoorden we zo net van de brandweer, maar wel ingedampt, dus het vuur kan niet meer uitbreiden. Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten. Een bewoner zei me dat er een grote verticale schacht loopt over de lengte van het gebouw, met leidingen zoals elektriciteit, en dat daar het vuur zou zijn ontstaan en dat het allemaal erg snel ging. En het is nu natuurlijk bang afwachten voor de mensen hier wat de definitieve balans zal zijn van de brand.
20: Dankjewel Gianni. Ja, zoals hij al zei, de geëvacueerden worden ondergebracht in een opvangcentrum. Deze man is op zoek naar zijn moeder die op de 5e verdieping van dat appartementsgebouw woont.
22: Ik ben zelf geëvacueerd, want ik woon op het 10e. Ik ben naar buiten kunnen gaan. Ik heb 5 mensen naar beneden gezien dragen door de brandweerladders. Entree animeren. Ik wil info over mijn moeder. Niemand kan iets zeggen. Wij staan hier gewoon te wachten. Ik hoop dat ze hier aankomt, gewandeld, zonder dat ze weet wat er gebeurd is.
20: Later vandaag komen het gerechtelijk labo en een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Nog nooit deden zoveel studenten mee aan de start- en eikingstoetsen van de universiteiten. Er zijn meer dan 8000 deelnemers voor de eerste sessie vandaag. Voor sommige opleidingen is een starttoets verplicht, bijvoorbeeld voor chemie, biologie en geografie. Wie daar niet voor slaagt, mag zich wel inschrijven voor de opleiding, maar moet bijles volgen. De starttoetsen moeten studenten duidelijk maken welke kennis verwacht wordt aan het begin van de opleiding. Er is ook nog een tweede sessie eind augustus. En de frontman van de Amerikaanse discogroep Village People, Victor Willis, is overleden. Dat zegt de groep op sociale media. Willis schreef mee aan de grootste hits van de groep, zoals Go West, In the Navy en deze YMCA.

0: Willis verliet Village People in de jaren 80 na een juridische strijd over eigendomsrechten op hun nummers. In 2017 keerde hij terug naar de groep. Victor Willis werd 74. Het is zonnig, deze namiddag wel meer stapelwolken en hier en daar een bui en tot 25 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna opnieuw zon en tot 25 graden. Vrijdag en tijdens het weekend krijgen we veel zon.
1: Brussel. Kenneth Bert.
2: De muziek deze middag is precies allemaal in het thema zee. Er komt nog een luchtkasteel aan, The Way van Jungle en nu I Sat by the Ocean, Queens of the Stone Age.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: We mogen nog eens wegdromen met de hotshot van Phoebe Bridgers.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De Amerikaanse muzikante Phoebe Bridgers is een fenomeen. Ze gaat in december optreden in Vorst Nationaal en dat concert was heel snel uitverkocht. En we kunnen vooral collectief heel blij zijn dat ze klaar is om weer nieuwe muziek op de wereld los te laten.
1: De beste muziek

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Studio.
4: Life is music.
5: Hey, we're desperate.

De Rockwerchter kan je vanaf morgen 1 uur live volgen op Studio Brussel. En je kan ook de concerten daar streamen via VRT Max. De War on Drugs speelt daar morgen op de mainstage. Maar vanavond doen ze al een generale repetitie. Daar kon je eerder deze week nog tickets voor winnen. En een aantal gelukszakken kunnen daar vanavond bij zijn. Dit is Thinking of a Place. Een goede 10 minuten. De War on Drugs kan alleen maar deugd doen.

Oekraïne uit Sint-Pietersleef stuurt in de app Thinking of a Place van de War on Drugs. Werd 4 weken geleden gedraaid op het afscheid van mijn lieve man en papa van onze 3 kinderen. Missing him. Veel sterkte gewenst. En soms kan muziek een heel belangrijke plek innemen op mooie, maar ook op heel moeilijke momenten. 2:30 gepasseerd. We gaan dan de middag met zon en wolken tegemoet, maar vooral met heel veel muziek. Nu van Jake Buck met Two Fingers.

We teleporteren ons even terug naar de jaren nul samen met Corinne en Bailey Ray. Het voelt alsof je opeens een soort oude liefde tegenkomt. Dit is Put Your Records On.

0: Helemaal.
1: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
2: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
3: En ook uw budgetvakantie pech?
2: Wat?
3: Ah, wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

Ze zijn van heel andere generaties, maar toch zijn ze vrienden. Olivia Rodrigo en Robert Smith van The Cure. Ze hebben samen het nummer What's Wrong With Me gemaakt. Dat hebben ze al live gebracht, de Primavera Sound. Of dat ook zo zal zijn tijdens het concert van The Cure zondag op Rock Werchter, dat is nog maar de vraag. We gaan er naar luisteren.

Demi van Blondie. We moeten vandaag gelukkig verjaardag zeggen aan Debbie Harry van Blondie. Ze wordt 81 jaar. Net ook nog nieuws van Rock Werchter. Elvis Costello zou morgen optreden op de mainstage van Rock Werchter. Maar hij annuleert zijn concert wegens ziekte. En Triggerfinger gaat morgen zijn plek overnemen daar. Dit is Through the Beam van Triggerfinger. De laatste voor 2 uur.

0: heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Edit for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
8: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Goedemiddag, het is 2:00.
9: VRT Nieuws.
10: Zeg je van Melina Verbeek?
11: Er zijn zeker 5 doden geteld bij de brand in Antwerpen. Bij de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn zeker 5 mensen gestorven, dat zegt de politie.
12: Toch een zeer zware balans hier op dit ogenblik, want we hebben minstens 5 mensen die zijn komen te overlijden bij de brand. Een heel aantal mensen raakten ook zwaar gewond en ook een aantal mensen werden licht gewond. Zij worden afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen op dit ogenblik. De brandweer is nu inderdaad nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. Het is uiteraard moeilijk om in te schatten wie er thuis was op het moment van de brand en wie niet. En dat is ook de reden dat die zoektocht uiteraard heel nauwkeurig gevoerd moet worden.
11: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar het is wel zeker dat het vuur ontstaan is op het gelijkvloers. Het gebouw telt 10 verdiepingen en er wonen meer dan 200 mensen. De mensen die geëvacueerd zijn uit het appartementsgebouw worden nu opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Deze mensen vertellen wat ze hebben meegemaakt.
13: Gewoon op 3e verdieping, daar stond de elektriciteitskas in brand en rookontwikkeling. We konden dus niet meer langs de trap naar beneden en dan hebben we ons komen halen met de brandladder van de brandweer.
14: Mijn buurvrouw die belt, die zei, mag ik naar u komen? Bij haar kon niet meer binnen. En haar kat zit er nog, ik kan ze niet meer vinden. Ik heb dan zelf wat smoer binnengehaald en de spellen met hem.
11: Nog nooit deden zoveel studenten mee aan de start- en eikingstoetsen van de universiteiten. Er zijn meer dan 8000 deelnemers voor de eerste sessie vandaag. Voor sommige opleidingen is een starttoets verplicht. Bijvoorbeeld voor chemie, biologie en geografie. Wie daar niet voor slaagt, mag zich wel inschrijven voor de opleiding, maar moet bijles volgen. De starttoetsen moeten duidelijk maken welke kennis verwacht wordt aan het begin van de opleiding. Er is ook nog een tweede sessie eind augustus. En vanaf vandaag kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. Om een flexijob te mogen doen, moet je minstens 4/5 werken of gepensioneerd zijn. En nu kan dat bijvoorbeeld ook in de industrie. Bijvoorbeeld in de textielindustrie kan dat goed van pas komen, zegt sectorfederatie Fedustria.
15: Wij verwelkomen die uitbreiding van de flexijobs. Wij worden bijvoorbeeld geconfronteerd met gepensioneerde werknemers die nog graag wat verder actief zijn op de arbeidsmarkt. En het is eigenlijk gigantisch waarde om op die manier kennis en expertise te kunnen doorgeven aan jonge werknemers.
11: Het is zonnig. Deze namiddag krijgen we wel wat meer stapelwolken en hier en daar ook een bui en tot 25 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna opnieuw zon en opnieuw tot 25 graden.
16: Studio Brussel.
17: In de Vrouw.
10: Hallo, als het goed is, dan start ik deze woensdagnamiddag met muziek van Alice Cooper. Speciaal voor alle studenten en leerkrachten die de voetjes in de lucht doen op deze 1 juli.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.
10: Out. Ah ja, de zomervakantie is begonnen vandaag.

De laatste schoolbel heeft geklonken. School's out en het festivalpark gaat open. Want het is zover voor Rockwerchter. De Hive heeft zo net de deuren van de camping geopend. Wie is er de eerste die zijn tent neerplant? Kunnen we dat achterhalen? Of ben jij misschien nog naarstig aan het inpakken of onderweg? Laat gerust iets weten, hè, in de app van Studio Brussel. Ik speel straks sowieso nog muziek van op de line-up van Rockwerchter om jou klaar te stomen. Maar dit is Charlie XCX.

gedaan. Jessie stuurt dat ze onderweg is naar de camping van Werchter, vanuit West-Vlaanderen, zo schrijft ze in de app. En ook Zeger, die stuurt, ik ben nu nog aan het werken, Pien, maar morgen vroeg, dan kom ik met de fiets. Hey, dat is een keigoed idee, want ik denk dat er geen leukere en ook geen betere manier is, of efficiëntere manier, dan met de fiets naar het festival te gaan. Ik ga dat morgen ook doen. Nog even op de tanden bijten op die laatste werkdag. Ik heb ondertussen muziek van The Haunted Youth. Om jou, inclusief mezelf, helemaal klaar te stomen. Ze spelen op zaterdag op Rock Werchter. En ik ben heel blij, ze staan in de barn. In een tent dus. Dit is Forget Me.

0: Heel veel mensen dus onderweg naar de Hive, lees ik. Sally is erbij dit jaar, Wil ook, Dree stuurt en Yuri. Zalig om te zien, hè? En dat allemaal op een woensdag. Het is 1 juli, het is bijna 2:20. Dat wil zeggen dat onze rode duivels bijna zullen opstaan aan de andere kant van de wereld. Het is erop of eronder vanavond. Tegen Senegal, heel spannend. Ik heb zo meteen muziek van Compact Distumies en de Fratellis.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy, Crevel.
2: De solden zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
1: Crevel. Leef beter.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Adventure is everywhere.
6: Kom naar de solden.
7: Nee, solden.
6: Solden?
7: Een S, solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is solden.
6: Zitten.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
5: AS Adventure.
8: Live.
5: Live.

de Fratellis naar een ander paar broers. Nu, ik heb muziek van Compact Dismies. Die zijn allebei aan solo werk aan het sleutelen. Maar je krijgt ze nog eens samen van mij. Dit is FOMO.

Goedemiddag. Erik zit op de fiets en die stuurt dat hij nog moet wennen aan deze nieuwe maand, juli. En aan de zomerprogrammering op Studio Brussel. En Pien in de namiddag. Ja, ik moet er zelf ook nog aan wennen, hoor. En vanaf morgen zitten we alweer op een festival. Het is eigenlijk gewoon de mooiste tijd van het jaar. Mag ik zeggen, hè? Ten

0: het is toegestaan hè, om even weg te dromen bij Father John Misty. Maar ik ga je wakker schudden zometeen met een dansende doua. En ook het nieuwste geluid van Black Box Revelation komt voorbij gevlogen.
1: Café Danvers, open air. 20 juli op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Met onder andere Sven Van Hees, Felix de Housecat en Groove Armada DJ set. Afterparty in Traumclub met Jeroen de Lodder back-to-back met Sea. En DJ 100% Isis. Tickets en info, cdaoa.com. Café Danvers Open Air, samen met Studio Brussel.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu, Lenor Geurbooster, 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffer op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
7: DSM Keukens.
6: Altijd open op zondag.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo.
8: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

Ja, Black Box Revelation met hun nieuwste worp komt eraan. Je hoort daarin duidelijk dat ze aan een nieuwe sound hebben gesleuteld. Maar ik vind het goed. En die scheurende gitaren, die zijn er gelukkig ook nog. Dit is Stronger van Black Box Revelation. Alsjeblieft.

hallo en een zeer goede woensdagnamiddag. Het is bijna 3:10. Ik heb muziek voor jou uit de jaren 0. Eentje om op te slaan in je playlist voor tijdens de volgende hittegolf misschien. Als jij bedekt onder een laag zweet, afkoeling vindt naast een ventilator. Uitblazen op deze zwoele track. Het is een Belgische van Sven van Hees. What do you see?

Dag Robin, dag Dirk, dag Heidi. Wat fijn dat jullie mij berichtjes sturen in de app en dat jullie meeluisteren tijdens het werk. En al die festivalgangers die sturen dat ze naar Rockwerchter vertrokken zijn. Want hebben jullie geluk met het weer? Want hebben wij allemaal geluk met dit perfecte festivalweer eigenlijk. En niet zo warm, niet zo koud, gewoon een briesje. Lazy Eye is dit van Silver Sun Pickups.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
4: Ja. U hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Yo, wat bedoel je?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Goedemiddag, het is 3:00.
7: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
9: Er zijn nu al 6 doden geteld bij de brand in Antwerpen. Bij de hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn nu al zeker 6 mensen overleden, dat zegt de Antwerpse politie.
10: Op dit ogenblik hebben we weet van minstens 6 dodelijke slachtoffers hier bij de brand, dus het is best wel een zware balans. Ook een heel aantal mensen raakten zwaar gewond en licht gewond. Zij werden inmiddels ook afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, waardoor we ook het medisch interventieplan hebben moeten laten afkondigen. We weten dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers en we gaan er op dit ogenblik vanuit dat het om een technisch probleem ging.
9: Het gebouw telt in totaal 10 verdiepingen. De brandweer controleert nu nog de laatste verdiepingen op eventueel bijkomende slachtoffers en blust daar ook nog. De mensen die geëvacueerd zijn worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De afgelopen maand juni was 3 graden warmer dan het normale maandgemiddelde, ondanks de koelere start. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. Dat komt door de hittegolf tijdens het tweede deel van juni, vertelt weerman David de Henau.
11: Op de 26e juni hebben we 35,5 graden in Ukkel. De tweede hoogste temperatuur die we in juni hebben gemeten. Voorts is ook aan te stippen dat de gemiddelde minimumtemperatuur met 19,7 het absolute record evenaarde van 2019. En ook dat we in deze maand 7 tropische dagen hebben gekend. Daarmee moeten we enkel 1976 met 8 tropische dagen laten voorgaan.
9: Op een tropische dag is het minstens 30 graden. In het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen bij bosbranden. Het vuur brak gisteren uit en is nog niet onder controle. De oorzaak is nog onbekend. In Frankrijk waarschuwt het Weerinstituut dat het risico op bosbranden in 6 departementen zeer hoog is, door de hoge temperaturen, de droogte en de sterke wind daar. Vanaf vrijdag begint mogelijk de 3e hittegolf van het jaar in Frankrijk, met temperaturen boven de 35 graden. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft vorig jaar meer dan 1 miljard euro verdiend met virtuele cryptomunten. Trump heeft zelf een cryptobedrijf mee opgericht. Daarmee alleen al behaalde hij een opbrengst van zowat 500 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse aangifte van zijn financiële belangen. Je kan je afvragen of dat wel juridisch correct is, zegt Amerika-kenner Bart Kermans.
12: Die kun je waarschijnlijk interpreteren als zijnde een vorm van zelfverrijking waarin belangenvermenging op een of andere manier een rol speelt. En het is hier dat hij volgens mij juridisch gezien in een grijze zone terechtkomt.
9: Trump verdiende ook miljoenen met de verkoop van onder meer bijbels en sneakers. Zon en stapelwolken en lokaal kans op een bui tot 25 graden vandaag. Morgen eerst lichte regen, daarna opnieuw zon en opnieuw tot 25 graden.
13: Brussel.
14: Hallo, waar zitten al die gelukszakken die gisteren naar het concert van de Zweedse Robin zijn gaan kijken in Brussel? Ik heb ze vooraan in de playlist gestopt, alsjeblieft.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

Robin was fantastisch, stuurt Karen. Dat was gisteren bij haar concert in de ING Arena in Brussel. Ik heb ook alleen maar lovende woorden gelezen, hoor. Het concert van de zomer heb ik bijvoorbeeld ook zien staan. Al vind ik dat heel vroeg om dat al te zeggen. Ik heb muziek voor jou van Jay Bernard, 4 in the morning.

Zurp en Sofia Nzau met Mwaki. En ik duik hier van de ene zomerse plaat in de volgende. Kom maar mee, hè. Ik heb een New Radicals. You get what you give.

0: Lieselot Lot stuurt haar jaarlijkse foto in de app van Studio Brussel. Werchter, here we come, schrijft ze. En dan twee hele blije gezichtjes die zich voorbereiden op 4 dagen muziek. Ik ga een versnelling hoger zo meteen met Eric Prydz en zijn piano.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

Wij maken ons klaar voor een paar dagen Rock Werchter met Mumford & Sons. Die zitten zo meteen in de playlist. Ik heb eerst zeer explosieve muziek. Van Muse. Die hebben 26 juni nog maar een nieuwe plaat uitgebracht. En dit is misschien wel het meest knetterende nummer van heel die nieuwe plaat. De 10e plaat trouwens van Muse. Dit is Cryogen.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Enegreen. Energie Rebellie.
1: Studio Brussel, live.

eigenavond, deze banjo's. De mainstage van Rockwerchter 2026. En het is een terugkeer van Mumford & Sons. Met sinds de vorige keer dat ze daar stonden ook twee nieuwe albums onder hun arm. Rushmere en Prizefighter is er ook bij sinds februari. Het is 4:30. Ik weet niet waar jij mee bezig bent op deze woensdag namiddag. Kids entertainen misschien op die eerste dag vakantie. Beetje werken. Ik ga het wel even onderlijnen met stevige muziek van de Amerikaanse Slater.

0: Kay van Blackwave. Er komen mooie dingen op je af. Muzikaal bedoel ik dan. Jack White komt er nog aan. Ook een iconisch nummer dat vandaag zijn 30ste verjaardag viert. Eentje van Underworld en Arsenal.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat past binnen jullie budget?
2: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Ah, slim.
2: Prachtige keuken, hè.
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
7: Adventure is everywhere.
8: Kom naar de solden.
9: Nee, solden.
8: Solden?
9: Een S solden bij AS Adventure.
8: AS, dat is ook al mijn S.
9: Ja, solden bij AS Adventure.
8: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
9: Nee, het is solden.
8: Shit, hè.
9: En zondags open.
8: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
7: AS Adventure.
10: Studio Brussel.

Annick stuurt haartjes voor de Belgische zomerse muziek van Arsenal. Lotuk. Het is 1 juli, wij vieren vandaag de verjaardag van een iconische track. Underworld heeft namelijk exact 30 jaar geleden een nummer uitgebracht dat ook vandaag nog resoneert. Onder andere in de set van Fred Again. Ook bij Harry Styles hebben we het teruggehoord. Jij kent het misschien nog uit de jaren 90 uit de film Trainspotting. Je hoort het zo meteen. Eerst Leon Bridges.

Sleep, 30 jaar oud vandaag. En Rob is daar heel blij mee. Volume op standje burenruzie, stuurt hij in de app. Ik denk dan, als die buren houden van een iconisch rave anthem, dan hoeft er helemaal geen ruzie gemaakt te worden, hè? Jack White krijg je nog van mij. Hij heeft deze maand nog 2 keer de AB uitgespeeld. God and the Broken Ribs.

0: Me van Nathaniel Ratcliffe en The Night Sweats. Het is bijna 4 uur. Dat wil zeggen dat de camping van Rob Werchter al 2 uur open is. Ik ga zo meteen eens contact leggen met de eerste tentzetters daar. Dus voor na het nieuws van 4.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engbuik en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.

0: zwemmen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: 30 ideeën voor pastaschotels.
1: In Libelle Lekker naar...
2: De 5 beste beleggingen van het moment.
1: In Trends of naar...
2: Belgische politiek achter de schermen.
1: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Mannekes, heb je dat gezien? De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen
5: met kortingen.
3: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Bompie, wij klussen mee.
9: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Lotto is op zoek naar tenen.
11: Tenen?
10: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
11: Oh.
10: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
12: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
13: Sessivo.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
14: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
10: De Frisco's, die zijn er al.
14: Frisco's.
10: Nu nog de zomerhit.
15: Kies mee, de hit van deze zomer.
14: Frisco!
15: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
16: Code Yellow!
17: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
18: Amai, dat is internetjes.
17: Info op telenet.be.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: Een zeer goede namiddag, het is 4 uur.
22: VRT Nieuws.
21: Met Melina Verbeek.
23: De politie spreekt nu van 5 doden na de brand in Antwerpen. De dodelijke brand op Antwerpse linkeroever zou ontstaan zijn door een technisch probleem op het gelijkvloers, dat zegt de brandweer. De laatste verdiepingen van het appartementsgebouw worden intussen nog gecontroleerd op eventuele slachtoffers. De politie heeft het aantal doden intussen bijgesteld en spreekt nu van zeker 5 doden, geen 6. Er zijn ook slachtoffers.
24: Ook een heel aantal mensen raakten zwaar gewond en licht gewond. Zij werden inmiddels ook afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, waardoor we ook het medisch interventieplan hebben moeten laten afkondigen. We weten dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers en we gaan er op dit ogenblik vanuit dat het om een technisch probleem ging.
23: Premier Bart De Wever zegt via X: mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de geëvacueerde bewoners. De mensen die geëvacueerd zijn worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, roept de overheid op om de Amerikaanse condooms en HIV-medicatie die in ons land opgeslagen liggen, snel over te kopen. Die zijn eigenlijk van het Amerikaanse hulpagentschap USAID en waren bedoeld voor Afrikaanse landen. Maar de middelen zitten nu vast omdat president Trump USAID vorig jaar heeft opgedoekt. De VS wilde de middelen zelfs vernietigen, maar dat zou grote gevolgen hebben in Afrika, zegt Sensoa.
25: Minstens 362.000 ongewenste zwangerschappen, maar ook 161.000 ongeplande geboorten en 110.000 onveilige abortussen. En 1,4 miljoen vrouwen in Afrika zullen geen anticonceptie kunnen gebruiken terwijl ze dat wel wensten door het moedwillig verloren laten gaan van deze middelen.
23: Canada neemt volgend jaar voor het eerst deel aan het Eurovisie Songfestival. Er deden ooit wel al Canadese artiesten mee. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, maar dat was toen voor Zwitserland. Verschillende landen twijfelen nog of ze volgend jaar zullen deelnemen. Er is al een tijdje ophef over de deelname van Israël door de oorlog in Gaza. Dit jaar deden 5 landen daarom niet mee. In de laatste 10 dagen van de voorbije maand juni waren de warmste ooit gemeten in ons land. Dat kwam vooral omdat het 's nachts nauwelijks afkoelde, zegt weerman David Degenau van het KMI.
26: De gemiddelde temperatuur is tussen 16 en 30 juni nooit zo hoog geweest. Ook de hoogste minimumtemperatuur tijdens de hittegolf, 24,1, dat is bij de hoogste minimumtemperaturen die er zijn gemeten. De gemiddelde minimumtemperatuur van de hittegolf zelf was bijna 20 graden. Ook dat is ongezien. Het is niet de warmste ooit geweest over de ganse maand, omdat de eerste 14 dagen niet tenderend waren.
23: Zon en stapelwolken nu en lokaal kans op een bui tot 25 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna opnieuw zon en tot 25 graden opnieuw.
21: de binnenring rond Brussel. 45 minuten filegolven tussen Anderlecht en Zaventem door een ongeval. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Je moet daar een reddingsstrook maken. Op de buitenring rond Brussel verlies je 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Het is ook file rijden naar Brussel. Op de A12 vanaf Meissen 20 minuten extra. En op de E19 vanaf Vilvoorde ook 20 minuten erbij. Je vertraagt op de E40 richting Leuven in Sterrebeek. Komt door een ongeval daar. En op de Antwerpse ring 30 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook drie kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En dan op de E19 Antwerpen-Brussel moet je doorwerken bij Mechelen-Noord in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen verlies je ook een klein uurtje vanaf Semst. En richting Brussel 10 minuten vanaf Kontig.
4: Brussel. Brussel.
21: Een superleuke woensdag is het vandaag. De zon schijnt, de Rode Duivels spelen vanavond en Rock Werchter heeft de Hype geopend.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.
21: En dat is zalig, hè? Er zijn al heel veel mensen die mij sturen. Ik ben onderweg, Pien, naar de Hive en naar Rock Werchter. Maar zijn er ook mensen die effectief al een tentje hebben opgezet? Of een piket in de grond hebben geslaan? Laat het mij weten in de app van Studio Brussel.

0: Dancing in the Moonlight en tent opzetten in the sunshine, hè, hopelijk. Want Rock Werchter is eraan begonnen. De Hive is ruim 2 uur geleden geopend. En de eerste tentjes, die staan al recht. Dag, Xander.
1: Hey, Pien.
0: Hallo. Amai, ik hoor daar al een leuke bende. Jij bent aangekomen op de Hive.
1: Ja, we zitten hier net op de Hive.
0: Je moet tegen uw vrienden zeggen dat ze even stiller moeten zijn. Want ik wil babbelen met u.
1: Voilà, ze zijn een beetje stiller.
0: Dat is goed. De sfeer zit er goed in, precies, hè?
1: De sfeer zit er al zeker goed in.
0: Zalig. Hoe laat zijn jullie toegekomen daar?
1: Wij zijn hier om, ik denk, 12:30 toegekomen en we zijn volledig geïnstalleerd nu.
0: Amai, maar dat is een max. En staan er al veel tenten op de Hive?
1: Er staan echt al heel veel tenten op de Hive. Het is echt goed aan het verlopen.
0: Oké, maar dat is heel goed, hè. Ga jij combi met je vrienden?
1: Ja, wij zijn helemaal van de partij.
0: Oké, en waar kijk jij allemaal naar uit?
1: The Last Dinner Party, The Cure, The War on Drugs. Dat zijn wel mijn top 3.
0: Oké, dat is zalig. Zeg, Xander, er zijn heel veel mensen ook nog onderweg naar de camping. Heel veel mensen nog niet vertrokken. Zijn er zo nu al dingen die je denkt, dat ben ik vergeten, mensen denken eraan? Heb je zo tips?
1: Ja, vooral zonnecrème, denk ik. En vooral goed gehydrateerd blijven.
0: Ja.
1: En gewoon, maak dat je veel leuk hebt, want het is zo leuk hier.
0: Ah, oh, de max. Zeg mij, hoeveel zijn jullie daar?
1: Oei, wij zijn hier denk ik met een stuk of 20.
0: Wat is zalig.
1: Een hele grote groep.
0: Ja, inderdaad. Jij klinkt nu ook zo nog heel fris. Ik denk als ik u maandag terugbel op de radio, dat die stem iets krokanter zal zijn. Is er vanavond al een kleine pre-party op de Hive?
1: Ja, vanavond is al een kleine pre-party. Ik heb al gezien dat er ook karaoke is. En de voetbal wordt natuurlijk ook gestreamd. Dus daar kijk ik ook massa's hard naar uit.
0: Oh my god, het is waar. Ik zou het bijna zelf vergeten. Leuk. Xander, ik ga jou laten. Geniet nog van die pre-dag van Rock Werchter. En misschien tot op de weiden, hè, morgen. Of overmorgen.
1: Alright. Salutjes, Pien.
0: Dag. Als jij er niet kan bij zijn trouwens, dit weekend op Rock Werchter, we got you. Want je kan al die verschillende podia gewoon streamen op VRT Max. Vanuit je zetel of van op de barbecue bij je schoonouders, waar je maar wil. Je beslist dan zelf of jij kijkt naar de mainstage, of jij kijkt naar de Barn Club C of Nest. Het ontdekkingspodium, dat is de nieuwe sloop. Dus je kan er gewoon bij zijn. Ik neem jou nu al mee naar de zaterdagavond met een plaatje van 21 Pilots.

0: Goedemiddag. Tijdens de festivalzomer is de goesting in live muziek nog hoger, bij mij toch. We spelen dan ook extra graag live versies van jouw favoriete bands op de radio. En ik heb jou eigenlijk nodig. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik zoek iemand om zo meteen aan onze festivalroulette te draaien. Die zit boordevol live muziek. Eigenlijk gewoon allemaal nummers van op onze Belgische festivals. Wij teren natuurlijk op een heel groot en ruim archief. Dus jij mag zo meteen mee bepalen welk nummer zo meteen in de playlist zit. Als je wil meedoen, stuur mij even een berichtje.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Dit is de nummer 1
2: in de afrekening.
1: Stem voor jouw

0: Generation en Young Lean. Onze nieuwe nummer 1 in de afrekening. Zometeen ga ik je nog eens doen dagdromen. Van vorige week zondag, toen stond Linkin Park op Werchter Park Live.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Dit is...

0: Marianne stuurt, hoppakee, in gedachten weer naar een fantastische zondagavond. Dat gaan we Linkin Park missen, hè, de komende dagen. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Goedemiddag, dag Femke.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Fijn dat jij wil meespelen met de festivalroulette, maar mag ik eerst eens vragen, heb jij een drukke festivalzomer?
2: Oh, wij gaan zowel naar Werchter, wij zijn nu in de file op weg daarnaartoe en gaan ook naar Pukkelpop.
0: Oké, en ga je combi dit weekend?
2: Ja, zeker.
0: Zalig. En jullie slapen op de camping?
2: Zeker.
0: Ah, goed. En Femke, wie is wij?
2: Dat is mijn vriendin Ella en ik. We zijn met twee.
0: Oh, wat keileuk. Ik heb gehoord dat de hype, dat de sfeer er al goed in zit en dat er eigenlijk ook best wel veel tentjes staan. Dus jullie zullen niet alleen toekomen. Oké, wij gaan spelen, Femke. Jij mag zo meteen aan de festivalroulette draaien. Daar komt telkens een live nummer uit van op een Belgisch festival. Zeg jij, het is goed, Pien, speel maar, dan doe ik dat. Maar je kan ook nog eens opnieuw draaien. In totaal heb jij drie kansen. En ik moet er misschien ook bij vertellen dat je niet kan terugkeren. Dus het is een beetje gokken. Als je klaar bent, dan roep je maar, draai je maar. En dan zijn we vertrokken.
2: Ja, draai je maar.
0: Draai je maar.

0: Dat is Absent Minded met On Voix. Ga je toch eens draaien aan de roulette? Of kies je voor...
1: Ik denk dat ik nog een keer ga draaien.
0: Ja, dat is toch het leukste, hè? Oké, hier komt de volgende.

0: België. Dat is opnieuw Belgisch. Ik weet niet of jij en je vriendin into Brutus en zware gitaren zijn.
1: Ja, dus niet echt. Ik ga nog een laatste keer draaien.
0: Oké, hier gaan we. Jullie lachen. Ik hoor jullie lachen. Is dat positief? Chase and Status, time.
1: Ja, dat is wel goed. Het is een keer iets anders.
0: Het is een keer iets anders. Oké, maar kijk, ik beloof het. Jullie gaan heel... Studio Brussel. De festivalzender.

Pukkelpop vorige zomer met Jason Status. En Robin geniet er ook van, die stuurt in de app. Ik ben al aan het springen op deze muziek. Goedemiddag, het is vandaag 1 juli. Dat wil zeggen de start van de zomervakantie. De schooltjes op slot en de speelplaats leeg voor 2 maanden. Maar er verandert ook van alles vanaf vandaag, vanaf deze 1 juli. Het is te veel om op te noemen, maar misschien luister jij op dit moment wel vanuit je auto onderweg naar huis of onderweg naar ik weet niet waar. Dan is het wel handig om te weten dat verkeersboetes duurder worden, 10% zelfs. Dus mocht je op de baan zitten en je hoort mij, matig je snelheid. Dat is altijd een goed idee, denk ik. Je kan vanaf vandaag ook geen tickets meer kopen op de trein. Dat verandert ook. Dus dat kon wel tot dusver met een toeslag van 9 euro dan. Maar vanaf nu moet elke reiziger een ticket op zak hebben voordat hij opstapt. Zo niet riskeer jij een boete die tot 500 euro kan oplopen. Dus dat is ook niet niks. Voor de mensen die de bus nemen verandert ook van alles. Dat wordt een beetje aanpassen, want er worden helaas enkele lijnen van de lijn geschrapt. Je kan die allemaal terugvinden online, maar ik dacht, ik geef het toch al even mee. En dit is geen nieuwe informatie, maar ook goed om te herhalen dat drinken en rijden een zeer slechte combinatie is. Ook wanneer de rode duivels winnen vanavond. En weet goed dat vanaf vandaag jij na een positieve alcoholtest ook minstens 12 uur rijverbod krijgt. Dat verandert er allemaal. En nog veel meer kan je terugvinden op 14 Nieuws. Maar zo ben jij alvast helemaal mee. Studio. Life is music. Dit nummer van Editors heet The Rush. Daar probeer ik jou dus uit te krijgen, hè.

0: ook. Ik heb zo meteen muziek van Oliver Tree. En ook nog eens het nieuwe nummer van Phoebe Bridgers. Ze zou het eens moeten weten, maar ze is deze week de hotshot op Studio Brussel.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Serieus? Jij toch niet?
5: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
8: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: lieve vriend. Ik ben zo blij om te kunnen zeggen dat onze hotshot deze week afkomstig is van een van mijn lievelingsartiesten.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ik weet het, dat zijn eigenlijk hele grote woorden om te zeggen op de radio. Maar Phoebe Bridgers is terug. Ze is terug met nieuwe muziek. Het nummer Lost Boys, dat is de eerste song die wij van haar krijgen na lange tijd. En die ook op haar nieuwe plaat komt te staan. En die plaat komt er op 14 augustus, dat is al binnen anderhalve maand. Het is exact wat je verwacht van een Phoebe Bridgers nummer. Het is licht triest, maar het is eigenlijk ook gewoon steengoed. Met haar prachtige, met haar herkenbare stem. Hele mooie samenzang ook, die verzorgd wordt door de andere Boy Genius-leden. Lucy en Julian, die zijn er ook op te horen. En het is een hele goede tekst. Het is een knipoog naar The Lost Boys van Peter Pan. Jongens die niet opgroeien, niet kunnen of niet willen opgroeien, die eeuwig jong blijven of zelfs gewoon weglopen van hun verantwoordelijkheden. Ik ben niet de enige fan natuurlijk. Jij vindt het misschien ook wel heel goed. Mag je laten weten in de app. En ook luisteraar Lina, die heeft hele mooie woorden over onze hotshot deze week.
2: Hi Pien. Kijk, ik ga eerlijk zijn. Ondanks het feit dat mijn gebeden verhoord zijn over nieuwe muziek van Phoebe Bridgers, had ik ook wel een klein beetje schrik voor een heel verdrietig nummer in het midden van de zomer. Ik ben natuurlijk als fan van het eerste uur altijd super blij met het trieste Phoebe op gitaar, maar ik bewaar haar toch liever voor de herfst precies. Dat gezegd zijnde, ik zet de Lost Boys toen het uitkwam voor de eerste keer op met een beetje een klein hartje, maar ik hoorde direct, ja, dat is niet gewoon die trieste Phoebe met een gitaar, dit is echt een volledig nieuw avontuur. Phoebe die kruipt in de huid van een soort elfachtige clanleider en ze vraagt ons met haar zotmooie stem opnieuw om je bij haar groepje Lost Boys aan te sluiten. En echt waar, ik kreeg direct goesting om een kamp te gaan bouwen met mijn vriendin. Dus merci Phoebe om nu al de soundtrack van mijn zomer te voorzien.
1: De beste muziek hoor je eerst op stage.

precies. Die staan ook op Rockwerchter. Dat is deze zaterdag. Mag ik jou er trouwens nog eens luid en duidelijk aan doen herinneren dat jij alles kan volgen via de radio, via Studio Brussel. Je zal hier concerten horen, je zal hier verslagen horen, interviews. En je kan ook gaan kijken via VRT Max. Dat is dit jaar extra cool, want je kan gewoon zelf kiezen welk podium of welk concert je streamt. Je zit zelf eigenlijk een beetje aan de knoppen. Als jij nu naar VRT Max gaat, dan zie je nog geen festival. Dan zie je mij tussen allemaal tricolore en Belgische vlaggetjes en ook een kartonnen Kevin De Bruyne achter mij. Ik zit eigenlijk gewoon klaar om te supporteren, want vanavond spelen onze Rode Duivels tegen Senegal op het WK-voetbal. En eigenlijk zou ik eens heel graag willen weten van jou, als je ermee bezig bent, maar ik denk, ik vermoed dat er toch menig Belg al een beetje klaar zit. Wat is jouw pronostiek? Wat denk jij dat onze Rode Duivels vanavond gaan doen? Laat het mij weten in de app van Studio Brussel, dan maak ik de rekening. Studio. Life is music.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag. Solden bij
5: Zalando. Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
7: Zeg, de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Geraakte jij aan mijn stek, mijn Frit?
8: Oei, wat doet hij er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
1: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
11: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van 399 euro. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: Het is al 5 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Krijg je van Melina Verbeek.
15: De brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Bij de dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 dodelijke slachtoffers gevallen en ook verschillende gewonden. Het vuur ontstond rond 10 uur vanmorgen op de benedenverdieping. Het gebouw telt 10 verdiepingen. Gianni Palink, jij bent op Linkeroever. Intussen is het vuur dus geblust.
16: Ja, dat heeft de brandweer daarnet bevestigd. De brand is onder controle, het vuur is geblust. En de zoekactie naar achtergebleven inwoners of eventuele slachtoffers is ook afgelopen. De balans 5 doden. Er zijn ook verschillende zwaar gewonden gevallen, vooral door rook. Alle andere bewoners zijn geëvacueerd. In totaal een 200-tal mensen. Zij zullen voorlopig niet terug kunnen naar hun appartement. Er zal wel gekeken worden of ze eventueel onder begeleiding wat noodzakelijke spullen of medicatie zouden kunnen ophalen. En over een half uurtje wordt de koning hier verwacht en ook premier De Wever om hun steun te komen betuigen aan de hulpverleners en de getroffen inwoners.
15: Boven het centrum van Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 2 piloten hebben zich met een parachute kunnen redden en raakten licht gewond. De brokstukken van het vliegtuig zijn in tuinen en op een tuinhuis beland. Het parket heeft een onderzoek geopend. In Mexico-stad zijn afgelopen nacht 3 doden gevallen toen de overwinning van de Mexicaanse ploeg tegen Ecuador op het WK voetbal gevierd werd. In het centrum waren 1 miljoen mensen samengekomen om te feesten. De 3 slachtoffers werden verstikt in de massa. Mexico is een van de 3 gastlanden van dit WK naast de VS en Canada. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10 uur vanavond tegen Senegal voor een plaats in de 8e finales. Het is geen makkelijke tegenstander, zegt Sportza-journalist Tom Boudeweel vanuit Seattle in de VS.
17: Senegal werd pas 3e in zijn groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en achter Noorwegen, dat ondertussen zelf al zeker is van de 8e finale. Het overleefde dankzij een 5-0 overwinning tegen Irak. Senegal combineert jong talent met ervaring, techniek met snelheid en kracht, dreigend in het aanvallend compartiment. Achteraan liggen dan weer mogelijkheden voor de Rode Duivels, die zeker 100% zullen moeten zijn. De winnaar speelt in de 8e finale tegen Bosnië of USA. De verliezer, die moet naar huis.
15: De opstelling op het veld wordt later vanavond bekendgemaakt. Alle Rode Duivels zijn fit. En sinds 2 uur vanmiddag is de grote camping van Rock Werchter open. Het festival begint morgen, maar duizenden kampeerders zijn nu al naar Werchter in Vlaams-Brabant afgereisd. De ene is al wat beter voorbereid dan de andere.
18: Wij komen hier 5 dagen kamperen en naar het festival gaan.
19: Eigenlijk zijn we dit jaar niet zo goed voorbereid, vind ik. We hebben gewoon naar de Korreit geweest en alles verzameld wat we nodig hebben.
20: 480 pinten, 15 liter premix Aperol, 15 liter gin.
21: Ja, en een Aquariusknof of 18.
22: Iedereen gaat hier los. Dus dat is gewoon om dat mee te pikken. Zeker om de zomer mee te starten.
15: Vanavond licht bewolkt tot helder. Vannacht meer wolken bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken en lichte regen. Daarna krijgen we meer zon vanaf de kust en tot 25 graden. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet je doorwerken bij Mechelen-Noord in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Antwerpen verlies je 1 uur vanaf Peuty en richting Brussel 15 minuten vanaf Kontig. Dan op de binnenring rond Brussel meer dan 1 uur filegolven tussen Ruisbroek en Zaventem door een slecht wegdek. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. Vermijd de omgeving, staat hier. Op de binnenring verlies je 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Zaventem is de middenrijstrook dicht door een ongeval. Je moet daar een reddingsstrook maken. Het is ook file rijden naar Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. 3 kwartier schuif je daaraan. Op de A12 vanaf Meissen 20 minuten erbij. En op de E19 vanaf Peuty 20 minuten extra ook. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ja, 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En dan ook 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En dan gaat het ook nog trager naar Antwerpen, hoor. Op de E17 vanaf Kruibeke een kwartiertje erbij. Op de E34 vanaf Melsele ook een kwartier. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven is het 35 minuten file rijden. En op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Ook op de A12 in Aartselaar een ongeval. Er staat 30 minuten file ook op de N31. Dat is in Zeebrugge richting de E40 in Sint-Andries. Komt ook door een ongeval.
9: Brussel.
15: Go Belgium. Binnen 5 uur staan de Rode Duivels op het WK voetbal. Jullie pronostieken zijn over het algemeen veelbelovend. Zo meteen eens horen bij Kit wat hij ervan denkt.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: is een beetje geven en nemen. Hè. Dat is ook in het WK voetbal zo. Het is vandaag matchday. Jullie geloven er wel in onze Rode Duivels. Loren stuurt 2-1 als pronostiek. Axel die stuurt 3-1. Daan die stuurt ook 2-1. Matthijs die zegt 5-4 voor de Belgen. Robin die denkt 1-3. En ze komen volgens mij eerst op achterstand. Ze schieten wakker en dan walsen we er los over. Niels die stuurt, ik vrees voor penalties. Maar Courtois gaat die mannen naar huis sturen van Senegal. Dat is wat jullie ervan denken. Jullie geloven er eigenlijk wel in. De meerderheid is positief over de match. Dag Kit, goedenavond.
1: Hallo, alles goed?
0: Ja, met mij alles goed. Ik heb een klein beetje kriebels in mijn buik voor de match van de Rode Duivels. Maar ik ben heel blij dat ik specifiek naar jou mag bellen, Kit. Want voor jou wordt het eigenlijk wel een bijzondere WK-match. Hè? Kan je uitleggen aan onze luisteraars waarom?
1: Ja, ik ben Senegalees, 100%. Mijn vader heeft gespeeld voor de nationale ploeg. Nu ben ik daarbuiten wel ook gewoon een trotse Belg. Dus het is echt dubbel voor mij.
0: Ja, maar dat snap ik.
1: Ik weet niet. Ja.
0: Dat snap ik zeer goed. Ja, dus dat je gaat supporteren is me duidelijk. Maar je bent er dan eigenlijk nog niet uit voor wie? Of toch wel?
1: Ik ben er wel. Ik leun een klein beetje meer naar Senegal en dat is alleen omdat ik graag zou willen dat een Afrikaanse land de wereldbeker wint. Dat is nog nooit gebeurd. Buiten dat, moest België winnen, ben ik zeker niet boos of zo. Allee, ik ben even blij als België wint of zo.
0: Want okay.
1: ik heb nog steeds een beetje woede van die halve finale die we hebben verloren tegen Frankrijk. En ik vind dat wij ook een wereldbeker naar huis mogen meenemen als Belg zijnde. Dus ja.
0: Het kan voor jou eigenlijk niet stuk. Zeg, en Kit, als ik mij niet vergis, is het ook de eerste keer dat de Belgen, dat de Rode Duivels, tegen Senegal spelen? Ooit.
1: Dat klopt. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in mijn leven. Dit is echt gek. Dit is identiteitscrisis voor mij.
0: Ja, amai. Ik kan me het ook niet voorstellen. Zeg, je bent er heel mooi over aan het vertellen. Hè. Het is eigenlijk voor jou een ideaal scenario, want of België of Senegal wint, het is sowieso feest. Wat is jouw realistische pronostiek voor vanavond?
1: Mijn realistische pronostiek, ik zou zeggen 2-1 voor Senegal. En ik weet dat de mensen dat niet graag horen. Maar ik denk 2-1 Senegal. Ja, we gaan zien. Maar uiteindelijk, may the best man win, zeg ik dan altijd.
0: Ja, dat is zeer diplomatisch. Zeg, wat moeten wij weten, Kit, over de Senegalezen, over die spelers, over de leeuwen?
1: Ja, we hebben wel een heel jonge ploeg. Zeer fysieke ploeg. En ze hebben honger. Nu, ze kunnen soms een beetje passief zijn. Dus soms wachten ze tot ze een goal tegenkrijgen en dan schieten ze wakker. Maar ze gaan er wel voor de volle 90 minuten. Dus het gaat echt een gevecht worden.
0: Oh, amai.
1: Het gaat echt een... Ja, dat wordt spannend vanavond.
0: Ja, hongerige voetballers. Dat wordt nog gevaarlijk. Ik krijg meer en meer kriebels in mijn buik. Waar ga jij kijken?
1: Bij de VRT, bij Sporba. In de studio.
0: Oké, dat is fijn.
1: Ja.
0: Dus wij kunnen jou volgen eigenlijk.
1: Jullie kunnen mij volgen, ja. Ik zit daar op de livestream. Maar anders kijk ik altijd thuis met mijn pa. Maar ja, vandaag had hij alleen moeten kijken. Allee, met de rest van de familie.
0: Ja, oké, dat zal daar ook wel crazy zijn. Ik wil niks liever zien, Kit, dan jouw emoties tijdens de match. En misschien ook wel de match uiteraard. Maar bon.
1: Dat gaat het van worden. Ik denk dat ik zoveel mixed feelings ga hebben. Het is al bitterzoet, maar kijk... Het komt goed.
0: En zoals jij hebt gezegd, dat de beste mogen winnen. Voilà.
1: Voilà.
0: Op deze noot laat ik jou gaan. Veel plezier vanavond, Kit. En merci dat ik jou mocht bellen.
1: Dankjewel.
2: Succes. Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.

0: Hey, mag ik nog eens herhalen dat Rock Werchter, je kan ons volgen. Morgenmiddag vanaf 1 uur, alles live op Studio Brussel. En je kan ook de concerten streamen via VRT Max. The War on Drugs speelt daar morgen op de mainstage. En vanavond doen ze ook al een generale repetitie. Daar kon je eerder deze week nog tickets voor winnen. En er zijn een aantal gelukkige Studio Brussel-luisteraars die daar kunnen bij zijn vanavond. Stefanie die stuurt al in de app dat ze op dit moment onderweg is naar die exclusieve repetitie. Laat ons dan zeker ook weten of ze er klaar voor zijn. Hè? Ik heb voor jou deze Red Eyes, die komt er zo meteen aan. Perfect om even weg te dromen en om uit te kijken naar die show morgen op de mainstage van Rock Werchter.
1: Editors live. Kicks like a sleep twitch. België's favoriete Britten zijn terug met nieuwe muziek.

0: live in Antwerpen. Samen met Studio Brussel.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen. Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo.
6: Hallo. Hallo. Beste katten en honden.
5: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
6: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen. Heel de dag lang.
5: Ze zal het wel doorkrijgen.
6: Tot binnenkort.
7: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.

on Drugs. Morgenavond dus op Rock Werchter. Mirtje stuurt, we zijn er ook bij op die generale repetitie vanavond. En we kijken er naar uit. Maar er zijn te veel auto's op de baan. Papa wordt lichtjes zot. Oké, hopelijk is hij een beetje gekalmeerd met deze prachtige Red Eyes. Ik wil jou ook nog even vertellen dat wij bezoek krijgen vanavond op Studio Brussel. Want het festival Doer komt langs. In de festivalzender is dat bij Thijs tussen 8 en 9. Dan hoor jij wat je allemaal mag verwachten. Je hoort ook de zotte line-up met Carrie Boo, met Zwangere Guy, met deze Amelie Lens. Ze gaan misschien ook vertellen over de nieuwigheden. Ze hebben misschien ook wel nog een paar Doer-tickets bij. Dus welkom om te luisteren. Dit is Amelie Lens.

0: Amélie Lens. Falling for You. Ze heeft nog maar net aangekondigd dat ze opnieuw mama wordt, hè, van een tweede dochtertje. Dus als je ze ziet op Doerd, zal met een mooi rond buikje zijn.
1: Studio Brussel.
0: Opnieuw. Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Ik kan niet zwijgen over Rock Werchter vandaag. Begint natuurlijk morgen. Ik kan ook niet zwijgen over die heerlijke line-up die wij de komende 4 dagen ook op de radio gaan knallen natuurlijk. Maar die line-up die krijgt nog een update, want Elvis Costello is ziek en die moet helaas afzeggen. Je kent die Britse zanger ongetwijfeld van deze tijdloze schijf.

van Elvis Costello. Die ga je dus niet horen op Rock Werchter morgen. Maar er staat een goede Belgische vervanger klaar. De mannen van Triggerfinger die komen spelen en die zijn klaar voor een groot festivalpubliek. Want 2 weken geleden stonden ze nog op Graspop Metal Meeting. En morgen dus vanaf 4 uur op de grote mainstage van Rock Werchter. Studio Brussel.

0: lieve luisteraar. Heb jij zin in een break de week? Het is woensdag. Ik zie hier en daar een klein wolkje aan de lucht, maar het is aangenaam warm buiten. Het is eigenlijk prima weer om te terrassen, lijkt mij. Vandaag doe ik dus het Studio Brussel terras weer open. Het is de avond van de Rode Duivels. Dus als jij een succeslied of een sportanthem wil horen, dan kan dat. Het is ook de vooravond van Rock Werchter. Dus als jij iets wil horen van op de line-up, dat kan ook allemaal. Laat gewoon even weten in de app van Studio Brussel met welke drankje ik jou een plezier kan doen. En welke plaat je daarbij wil horen. Hè. Ik ben klaar om jou te ontvangen met open armen.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
1: It's the most wonderful time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Not your phone, but my.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
1: De festivalzender. Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
9: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
10: Ego Keukens.
11: Everywhere. Kom naar de Solden.
12: Nee, Solden.
11: Solden?
12: Een S, Solden bij AS Adventure.
11: AS, dat is ook al mijn S.
12: Ja, Solden bij AS Adventure.
11: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
12: Nee, het is Solden.
11: Shit, hè.
12: En zondags open.
11: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
13: AS Adventure.

0: De deuren van mijn terras zijn officieel open en jij bent welkom. Je mag een suggestie doen voor de playlist. Je mag ook een drankje kiezen naar keuze. Ik heb alles in mijn frigo, dus stuur uw bestelling gewoon door in de app van Studio Brussel. Mijn eerste klant van de dag is Matthias. Hallo.
1: Dag Pien.
0: Dag Matthias, wat had je graag gedronken?
1: Het mag een piconsje zijn voor mij, alsjeblieft.
0: Een piconsje, en mag dat gewoon pure picon zijn?
1: Ah nee, dat is op basis van witte wijn. Hè.
0: Ah, ja, ja.
1: En dan kan je er nog bijvoegen wat je zelf wil.
0: Picon maar... vin blanc, ja. En met een ijsblokje
1: ja,
0: misschien.
1: Inderdaad.
0: Ja,
1: dat mag. Dat
0: zeg,
1: mag.
0: Dat is nu nee, precies in Frankrijk. Wat had jij graag gehoord in de playlist, Matthias?
1: Doob is goed genoeg.
0: Doob is goed genoeg, van Kitschkrieg. Ja. Dat is een goede plaat. Is het misschien een knipoog naar de duivels vanavond?
1: Dat hoop ik toch, dat dat vanavond goed afloopt.
0: Ja, heb je nog plannen?
1: Ja, zoals de rest van België waarschijnlijk. Vanavond kijk naar het voetbal en eerst nog het terrasje doen op voorhand. Een beetje opwarmen.
0: Oké, dat is goed. Waar ga je kijken?
1: Ik dank je, Loreningen op terras. Samen met een vriend.
0: Oké, en dan wil ik misschien ook nog jouw pronostiek horen. En dan ga ik je laten genieten van je piconsje.
1: Ik hoop 2-1.
0: Oké, voilà. We zullen zien of ze goed genoeg zijn vanavond, onze duivels.
1: Ja, dat zullen we zien.
0: Maar merci. Veel plezier vanavond, hè, Matthias.
1: Ja, voor u ook.
0: Dank u.
2: Bye. Studio Brussel Terras. Live is music.

0: lachje. Queen of Peace van Florence and the Machine, want ze wil de rust bewaren voor onze rode duivels, die misschien aan hun laatste match van het WK toe zijn. Hè. En een glasje rosé met een ijsblokje komt eraan. Welkom op mijn terras. Dag Aaron.
1: Goedenavond, Pien.
0: Waar ben jij op dit moment?
1: Ik ben onderweg naar huis met de fiets. Ik ben even langs de kant gegaan om te vragen voor een goede frisse fourchette te drinken.
0: Oké, een fourchette. Ik heb dat sowieso, maar kun je mij nog eens uitleggen wat dat is? Is dat een biertje?
1: Dat is een biertje, inderdaad.
0: Ah, ik dacht
1: een heel lekker fruitig biertje.
0: Oké. Een fruitig biertje, een fourchette, komt eraan. En welke plaat mag daarbij voor jou?
1: Dat mag wetsuit zijn van de Vaccines.
0: Oké, waarom?
1: Gewoon omdat ik het een fantastisch goed nummer vind.
0: En niet omdat ze morgen op Rock Werchter staan?
1: Nee, want ik kan jammer genoeg ook niet gaan.
0: Oké. Maar voor al die andere mensen die blij gaan zijn met jouw keuze, ze staan daar morgen wel. Wat zijn jouw weekendplannen dan?
1: Zaterdag ben ik van wacht, dus niet veel. Wachten tot ik eventueel opgeroepen word. En zondag een rustdagje.
0: Oké, maar Aaron, ik hoor het al. Jij verdient een frisse fourchette, die komt eraan. En de vaccins, die krijg je er gratis bij. Fijne dag nog, hè.
1: Dank u wel. Voor hetzelfde dag. Studio Brussel Terras. Live is music.

0: Scenes. Met Wetsuit, die staan morgen op Rock Werchter. Vieren daar hun 15e jubileum. Met heel veel hits. Vergeet niet dat je dus alles van Rock Werchter kan checken op Studio Brussel en op 14 Max. Ik heb voor jou nog Olivia Dean.
1: Studio Brussel. Life is music.
2: Life is music.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 6 uur, goedenavond.
3: VRT Nieuws.
2: Met Melina Verbeek. De brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Bij de brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vielen 5 doden en er zijn ook verschillende mensen gewond geraakt, vooral door rook in te ademen. Het vuur ontstond vanmorgen op het gelijkvloers van 10 verdiepingen, vermoedelijk door een technisch probleem. De zoekactie van de hulpdiensten naar andere mogelijke slachtoffers is intussen afgelopen, zegt de politie.
4: De zoekactie is vlot verlopen, maar heeft wel enige tijd in beslag genomen, omdat we uiteraard ook heel nauwkeurig te werk moesten gaan. Het moest ook veilig zijn en het ging om een complexe brand. Er zijn een 200-tal mensen geëvacueerd, zij worden opgevangen en krijgen bijstand van het Rode Kruis en van onze dienst slachtofferzorg. Er zal later bekeken worden of zij nog terug kunnen gaan om spullen op te halen, maar hun woningen zullen op dit ogenblik tijdelijk niet bewoond kunnen worden.
2: Zo'n half uur geleden zijn premier De Wever en koning Filip aangekomen op Linkeroever. Zij bezoeken de bewoners die geëvacueerd zijn en zullen ook praten met de hulpverleners. Afgelopen weekend moest je soms 10 minuten wachten om iemand aan de lijn te krijgen bij noodcentrale 112. En dat is te lang, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De minister ziet de hitte als verklaring, waardoor er veel oproepen waren van mensen die onwel waren. En op zaterdagavond waren er ook problemen door het zware onweer. Morgen komt de Risk Management Group van Volksgezondheid samen om de aanpak van de afgelopen hitteperiode te evalueren. In Soedan in Afrika heeft de rebellengroep RSF vorig jaar misdaden tegen de mensheid begaan en etnische zuivering gepleegd. Dat zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft bijna 250 burgers kunnen interviewen over de aanval op de stad El Fasher. Zij vertellen gruwelijke verhalen, zegt Amnesty International Vlaanderen.
5: Tasneem, een meisje van 13 jaar, zag hoe RSF-strijders haar vader doodschoten. Ze vertelde Amnesty dat ze door 3 mannen werd verkracht, terwijl haar daders zeiden dat dit haar overkwam omdat jullie jongens tegen ons gevochten hebben. Dat toont dus hoe seksueel geweld bewust wordt ingezet als oorlogswapen.
2: De rebellen krijgen wapens van de Verenigde Arabische Emiraten en die kopen wapens in andere landen, onder andere van de FN-wapenfabriek in Luik, zegt Amnesty. Amnesty roept de Waalse regering op om dat te stoppen. En op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10 uur vanavond tegen Senegal voor een plaats in de 8e finales. Senegal is geen gemakkelijke tegenstander, zegt Sportza-journalist Tom Boudeweel vanuit Seattle in de VS.
6: Senegal werd pas 3e in zijn groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en achter Noorwegen, dat ondertussen zelf al zeker is van de 8e finale. Het overleefde dankzij een 5-0 overwinning tegen Irak. Senegal combineert jong talent met ervaring, techniek met snelheid en kracht, dreigend in het aanvallend compartiment. Achteraan liggen dan weer mogelijkheden voor de Rode Duivels, die zeker 100% zullen moeten zijn. De winnaar speelt in de 8e finale tegen Bosnië of USA. De verliezer, die moet naar huis.
2: Zo pas zijn Engeland en Congo begonnen aan hun 16e finale op het WK-voetbal. Vanavond licht bewolkt tot helder, vannacht meer wolken bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken en lichte regen, daarna zon vanaf de kust en tot 25 graden.
1: Brussel.
7: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
2: De deuren van de Hive van Rockwechter staan wagenwijd open. En daar gaan we jou voor opwarmen. En we bellen ook met Nova straks.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Live is music.

0: Niet van 12 tot 12, maar welk lokje rond ga je meegenieten van Rock Werchter hier op Studio Brussel. Dit is de festivalzender, welkom.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Rock Werchter dit weekend en ook Rampage Open Air. Nova heeft het over Tomorrowland straks. Dat eerste weekend start op 17 juli. En vanaf 8 uur vanavond is Doer hier te gast bij ons. Dat start al op 15 juli, dat festival. En wie deze zomer de festivals gaat bezoeken, heeft het ook gevoeld in de portefeuille. De prijzen van die tickets verschillen toch ten opzichte van enkele jaren geleden. Ferre Wendé van VRT Nieuws was deze ochtend te gast bij Bert en kwam vertellen over een onderzoek van VRT Nieuws. Zij hebben die stijgende festivalprijzen onderzocht en kwamen toch tot enkele interessante conclusies.
3: Festivals zijn een heel ander soort evenement geworden. De essentie is natuurlijk nog wel hetzelfde. We komen samen om muziek te beleven, maar daarom is de beleving wel een stuk professioneler geworden. Dat gaat over accommodatie, infrastructuur, maar dat gaat bijvoorbeeld ook over naar welk toilet je gaat. Je kan op al die grote festivals je toilet gewoon doorspoelen. Dat was 10 jaar geleden zeker niet het geval. Maar de productiekost van zo'n doorspoelbaar toilet is maal 10 in vergelijking met zo'n klassieke Dixie. Ja, dat voel je, dat moet je doorrekenen aan die festivalgangers natuurlijk. En de vraag is, willen we terug naar die Dixies op die festivals?
0: Ja, de productiekost gaat omhoog en nee, we willen niet terug naar die dicties natuurlijk. Dus ja, die festivalprijzen stijgen wel, maar volgens Ferre gaat die stijging wel mooi mee met de inflatie.
3: Rock Werchter, €78 duurder geworden op 10 jaar tijd. Pukkelpop, €88. Tomorrowland, €102. Maar we weten natuurlijk ook dat het leven in het algemeen duurder wordt. Ja. We worden ook beter betaald door indexering in ons land. Er zijn daar wel systemen voor, maar de winkelkar wordt ook duurder. Als we dat stukje inflatie corrigeren op die prijzen, dan zien we eigenlijk een beetje een ander beeld. Bijvoorbeeld voor Rock Werchter is eigenlijk gecorrigeerd naar de inflatie €1 goedkoper dan 10 jaar geleden.
0: Rock Werchter is dus eigenlijk nog iets te goedkoop, maar het is lief dat ze het voorlopig zo houden voor onze portefeuille. Interessant dat onderzoek van VRT Nieuws. Het is een extra goede reden om extra te genieten dit weekend van al die artiesten op die line-ups. Zoals Joost op Suikerrock. Dat is voor binnenkort pas.
1: De festivalzender.
4: Ik wil je mooi spissen. Ik wil alles wat je hebt mijn kant op hebben. Alsjeblieft, man België.
5: In 1, 2, 3.

van de mannen van Suns. Ze staan zondag op Rockwerchter en daarna op Cactus Festival en Lokerse Feesten. Tomorrowland komt ook dichterbij. Straks bellen we met Nova om eens te horen of ze ons tips kan geven. Nu eerst de Britten van Kyo. Die ga je ook aan het werk kunnen zien op Werchter. Vrijdag is dat al in Nest.

0: was dit. Geen festivals voor haar deze zomer. Behalve eentje, want ze staat op het Daisy Chain Fields Music Festival van Olivia Rodrigo. En hier staat Tomorrowland op het menu.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: We blikken graag vooruit hier in de festivalzender, want er staan nog waanzinnig veel festivals op de zomerplanning. Het is vandaag 1 juli, dus Tomorrowland komt ook weer dichterbij. En ik denk dat jij daar misschien nog wel wat tips voor op je verlanglijstje kan gebruiken. En daar ga ik het over hebben met niemand minder dan Noah Heijsen, a.k.a. Rising Star van de Hard Techno Nova. Dag Noah.
3: Hallo.
0: Hey, een heel goede avond. Heel blij om jou te horen, want dit jaar wordt Tomorrowland een heel speciale voor jou. Vertel.
3: Ja, voor mij gaat het heel speciaal zijn, want het gaat mijn eerste keer op de main stage van Tomorrowland zijn natuurlijk. En dat is echt een droom die uitkomt. Dus, ja.
0: Ja, dat zal wel. Ja, wat mogen we van die set verwachten?
3: Ja, ik ga natuurlijk nog niet te veel verklappen, maar zoals iedereen wel kan verwachten, is het een Nova-set. Dus heel veel energie, heel veel nieuwe trek. Als Belgische artiest is het voor mij natuurlijk heel speciaal om na al die jaren hard te werken op de main stage te mogen spelen. Dus het gaat goed zijn.
0: Ja, dat, ik verwacht niet minder. Het klinkt fantastisch. We gaan alleszins volledig ready to rumble moeten zijn voor jouw snoeiharde set. Noah, als artiest heb je soms ook wel tijd om naar andere sets te gaan kijken. En jij kijkt uit naar 3 specifieke artiesten. We gaan er even door. First of all, Calvin Harris. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love. Waarom staat hij op jouw lijstje?
3: Yes, inderdaad. Ja, ik kijk er heel hard naar uit om hem eindelijk in het live te zien. En zeker ook op de main stage van Tomorrowland na al die jaren. Ik ben echt opgegroeid met zijn muziek. En mijn favoriete track van hem is echt wel Summer. Dus ja.
0: Ja, fantastisch. Natuurlijk, Calvin Harris is altijd goed. Op nummer 2 tip je Row 1. Ja, een jong opkomend Belgisch talent. Waarom raad je hem aan?
3: Rowan is eigenlijk een heel talentvolle producer-dj. Ik vind zijn muziek echt leuk. We spelen vaak samen op de line-up. Voor mij, hij draait altijd echt heel aangename opwarming sets of echt een Rowan set, zal ik zeggen. Met veel bounce en trance-platen. En het eerste weekend speelt hij 2 keer op Tomorrowland. Dus zeker gaan kijken.
0: Ja. Als derde op je must-see-list staat Nico Moreno.
3: Ja, tuurlijk. Maar hij mag je absoluut zeker niet missen. Het eerste weekend speelt hij in de Atmosphere. En het tweede weekend speelt hij met de legendarische Timothy Vegas en Back-to-Back. Dus ik weet zelf niet goed wat ik ervan moet verwachten. Maar ik ga zeker ook kijken, want ik denk dat het echt wel gaat ontploffen.
0: Ja, het is iets dichter bij huis natuurlijk voor jou, want Nico is jouw partner. Maar toch is het nog geheim. Dat vind ik goed. Dat het ook voor jou een verrassing is.
3: Ja, het werkleven stond toch wel apart, maar het is geen geheim voor onze techno-wereld dat we een koppel zijn. Maar nee. Ja.
0: Ja, kijk, goed. Hè. Hoe goed is dat ook om dan allebei op zo'n festival te staan?
3: Ja, het is heel leuk om elkaar zo te supporten. Het is echt heel leuk om zo'n muzikaal pad samen af te gaan. Dus zeker.
0: Heel cool. Calvin Harris, Rowan, Nico Moreno zijn dus de 3 tips van Nova die je moet checken op Tomorrowland. En uiteraard mag die show van Nova op de mainstage daar ook met stip op je must-see-list. Heel veel succes, Noah. En een dikke merci voor je telefoontje.
3: Yes, dankjewel.
0: Salut, bye-bye. Studio.
2: De festivalzender.

0: is niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van

0: Cure heeft het fout deze keer, want ze gaan vooral Sunday in Love zijn.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Rock Werchter.
0: Met het publiek van Rock Werchter natuurlijk, want ze sluiten daar de mainstage af nu zondag. Wie we niet gaan zien dit weekend, dat is Elvis Costello. Hij is ziek, maar gelukkig is er Triggerfinger to the Rescue op vrijdag. Ja, het komt nu toch wel bijzonder dichtbij. Hè. We kunnen het gras van dat festivalpark van Rock Werchter nu echt wel ruiken tot hier. De deuren van de Hive zijn al open, ja, sinds 2 uur deze namiddag. Misschien ben jij nu nog de laatste mails de deur uit aan het gooien voor je in die auto springt richting Werchter. Of ben je aan het luisteren in de auto op weg naar daar. Of ben je net die ultieme slimme gelukzak en zit je daar al met een frisse pint in je kampeerstoel. Maakt niet uit, ik wil graag weten naar welk concert je keihard uitkijkt op Rock Werchter. Je hoeft zelfs niet af te zakken naar dat festivalpark, want je kan bij ons alle concerten live meevolgen via VRT Max is dat. Dus zelfs als je niet gaat, kan je nu reikhalzend uitkijken naar je favoriete artiesten. Laat het even weten in de app wie je absoluut wil zien en dan draaien we dat hier gewoon. Ik ben er zelf onder andere op vrijdag, dus ik draai hier voor jou al mijn persoonlijke hoogtepunt. In 2017 stonden ze op Pukkelpop en dat was oprecht het beste concert van mijn leven. Dus ik weet nu al dat het dé highlight van de vrijdag gaat zijn. We gaan met z'n allen DXX terugzien natuurlijk. En dat maakt van ons nu al de gelukkigste mensen van heel de wereld.
1: De festivalzender.
0: Dit is die adembenemende Crystallized van DXX. De single waar het allemaal mee begon natuurlijk.

0: eens op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
3: Kies mee, de hit van deze zomer.
4: Santé.
3: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: op de mainstage van Werchter, de Last Dinner Party.
1: Thaïs van Beurm.
0: Ik ben heel benieuwd naar welke artiesten jij het meeste uitkijkt op Rock Werchter. Julie uit Aalst kijkt uit naar The War on Drugs. Voor Guy uit Isichem is dat A Perfect Circle op zondag. Maar dan is er ook Isaiah. Dag Isaiah.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, jij bent zo'n gelukszak die daar al klaar zit op de camping, op die Hive.
2: Absoluut, ja. Het is Werchter, het is hoogdag, de schoonste week van het jaar, dus ik zit al helemaal klaar.
0: Ik hou van het enthousiasme, ik heb er ook al volledig zin in nu. Hoe is de sfeer daar?
2: Fantastisch, we zijn hier goed, heel chill geïnstalleerd, we hebben fijne buren, we zijn al een beetje aan het babbelen geslagen, het is hier heerlijk.
0: De droom.
2: Ja, absoluut.
0: En is er ook wat duivelsgekte daar?
2: Ja, toch wel. Hoewel het eerder beperkt is, heb ik mijn truitje wel al aan. Ik ben klaar voor de match. Ik heb een pintje opengetrokken. Ja, we kunnen alleen maar hopen dat ze het even goed doen als tegen Nieuw-Zeeland.
0: Ja, jouw dedication gaat ze sowieso helpen, dat ben ik zeker. Heb je een snelle pronostiek voor ons?
2: Oh, ik ga met een standaard pronostiek zeggen 2-1. Altijd, elke match.
0: En is het al wel even al veel gepakt?
2: Ja, maar niet altijd in ons voordeel.
0: Kansberekening, voilà. Jij kijkt naar veel artiesten uit, maar toch naar één band in het bijzonder, toch?
2: Absoluut. Ik ben een vroege vogel. Ik sta graag vroeg op de wei. Dus de Viagra Boys kunnen dit jaar niet ontbreken voor mij.
0: Ja, kijk, ik ga ze draaien voor jou. Met Man Made of Meat live.
2: Fantastisch.
0: En ik ga jou laten doen daar op de Hive. Ik wens jou veel moshpitplezier de komende dagen. En amuseer je daar rot, hè.
2: Dankjewel, gaan we doen.
0: De groetjes, bye bye.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: Werchterweek, mooie week. Op deze Paul Kalkbrenner zie je daar op zondag.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurm.
0: Dag Johan.
4: Dag Thijs.
0: Hallo.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij kijkt ook uit naar Werchter.
4: Absoluut. Het hoogtepunt van het jaar.
0: Ah, voilà. Absoluut. Welke dag of dagen zien we jou daar?
4: We gaan 4 dagen gaan.
0: Oh, alle dagen. Heel goed. Blijven jullie slapen op de camping ook?
4: We doen park en bike. We gaan met de wagen en dan met de fiets.
0: Cool. Dat is heel vet. En met wie ga je?
4: Ik ga met mijn zoon Bastiaan van 18.
0: Oké. Okay.
4: Die volgt mee in de traditie. In de jaren 90 elk jaar geweest en dan nu doen we dat terug met de zoon.
0: Wauw, elk jaar? Nog niks gemist?
4: We zijn begonnen met 1 dag, Måneskin, 2 jaar terug. En dan vorig jaar 4 dagen en nu dit jaar terug 4 dagen.
0: Wauw, fantastisch. Ja. Wat een traditie om door te geven. Naar wie kijk je het meeste uit?
4: Absoluut. De gorillas is een van de hoogtepunten volgens mij. Maar ook naar kleinere groepjes die ik nog nooit gezien heb, zoals Bashed of Last Train. En ook Tom Smith wil ik wel eens bezig zien in een intiemere set.
0: Ja, kei vet. Los van de vele concerten, zijn er nog dingen waar je naar uitkijkt? Een passage in een festivaltoilet of een specifiek hapje of zo?
4: Ja, algemene sfeer natuurlijk. Hè. Het is een geweldige sfeer. Ik zie ook schoolvrienden terug van vroeger, die er ook elk jaar naartoe gaan. Het is gewoon genieten van dag 1 tot dag 4.
0: Ja, fantastisch. En jullie slapen dan ergens ergens thuis? Of hoe doen jullie het?
4: We slapen thuis.
0: We
4: komen van Edigem. Ja. En dan,
0: ik
4: heb geen zin meer als 40-plusser om zo geen slaap meer te hebben. Ik wil genieten van de nummers.
0: Volle bak genieten van al die mooie artiesten, absoluut. Heb je al iets van een festivalpakket of zo? Want straks, als je blijft luisteren, kan je nog een festivalpakket van Bol winnen.
4: Ah, oké.
0: Okay. Dus blijven luisteren.
4: Nog niet, maar dat is altijd welkom.
0: Perfect. Kijk, ik ga Gorillaz draaien voor jou. On Melancholie Hill voor jou, is dat goed?
4: Oké, absoluut.
0: Perfect, zeg. Dikke merci, Johan. En geniet ervan, met jouw zoon.
4: Dat gaan we zeker doen.
0: Oké, bye-bye.

0: Gorillaz voor Johan en zijn zoon die de volle vier dagen op Werchter te vinden zijn.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
2: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
6: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster. 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voorbij.
8: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 7 uur, goedenavond.
11: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
12: Een gitzwarte dag voor Antwerpen, zegt de burgemeester. Bij de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 mensen gestorven. 16 mensen moesten naar het ziekenhuis. Zij raakten vooral gewond door rook in te ademen. Ze zijn nu allemaal buiten levensgevaar. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, noemt dit een gitzwarte dag voor de stad.
13: Dat is een zeer hoge menselijke tol. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. We hebben ongelooflijk veel mensen gehoord die iets willen betekenen, die iets willen doen, die er willen zijn voor hier de mensen op Linkeroever.
12: De brand is intussen volledig geblust. De bewoners van het appartementsgebouw kunnen voorlopig niet naar huis. Zij verblijven bij familie of een hotel in de buurt. Op het WK voetbal is Congo aan het stunten tegen Engeland in de 16e finale. Bij de rust staat Congo 0-1 voor. Geert Heremans van Sportza, Congo stunt dus tegen een van de favorieten.
14: Ja, toch wel erg verrassend dat Engeland halfweg 0-1 achterstaat tegen Congo. Een erg snelle goal na 5 minuten van Sipenga, die wel erg veel vrijheid kreeg om een ook al twijfelende doelman Jordan Pickford te kunnen kloppen. Engeland kwam pas na de drankpauze echt op gang. En grote kansen voor Bellingham, voor Kane en voor Rashford werden gemist of gered door een uitstekende Congolese doelman Lionel Mpasi. En dat wil zeggen dat Engeland nog veel werk heeft in de tweede helft om deze scheve situatie recht te trekken.
12: Dankjewel, Geert. Afgelopen weekend moest je soms 10 minuten wachten om iemand aan de lijn te krijgen bij de noodcentrale 112. En dat is te lang, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De minister ziet de hitte als verklaring, waardoor er veel oproepen waren van mensen die onwel waren. En op zaterdagavond waren er ook problemen door het zware onweer. Morgen komt de Risk Management Group van Volksgezondheid samen om de aanpak van de afgelopen hitteperiode te evalueren. En in Soedan in Afrika heeft rebellengroep RSF vorig jaar misdaden tegen de mensheid begaan en etnische zuivering gepleegd, dat zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft bijna 250 burgers kunnen interviewen over de aanval op de stad El Fasher. Zij vertellen gruwelijke verhalen, zegt Amnesty.
15: Tasneem, een meisje van 13 jaar, zag hoe RSF-strijders haar vader doodschoten. Ze vertelde Amnesty dat ze door 3 mannen werd verkracht, terwijl haar daders zeiden dat dit haar overkwam omdat jullie jongens tegen ons gevochten hebben. Dat toont dus hoe seksueel geweld bewust wordt ingezet als oorlogswapen.
12: De rebellen krijgen wapens van de Verenigde Arabische Emiraten en die kopen onder andere wapens van de FN-wapenfabriek in Luik, zegt Amnesty. Amnesty roept de Waalse regering op om dat te stoppen. Vanavond licht bewolkt tot helder, vannacht meer wolken bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken en lichte regen, daarna zonnig en tot 25 graden.
11: Studio Brussel. Brussel.
4: De festivalzender.
11: Thaïs van Beurum.
0: Rampage Open Air en de Rockwerchter, daar kan je heen dit weekend. En als je wat geluk hebt, neem je daar zo'n festivalpakket van Bol mee naartoe.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: oprichter van Dave Grohl, Violet Grohl en Bug in the Cake. Je luistert nog steeds naar de festivalzender.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Ook Rampage Open Air is dit weekend een deeltje van onze planning. Voor ja, heel wat festivalgangers die daar ook naartoe gaan. Dat is het grootste drum and bass festival van Europa. 4 dagen lang. En maandag waren ze te gast bij hier, dus bij de festivalzender. Murdoch en Hughes die kwamen meer vertellen over onder andere die waanzinnige line-up. Wilkinson, Subfocus en ook Hughes zelf, die staan daarop. Hij draait zelf nu vrijdag op de mainstage. En hij vertelde dat dat toch wel een grote jongensdroom is die van hem uitkomt.
2: Mijn doel toen ik startte met drum and bass te maken was om op Rampage te kunnen spelen, zeg maar. Dat was dan een soort van mijn bucketlist. Alle dingen die dat er nu achter zijn gekomen en de andere festivals en de dingen die daarbij zijn gekomen zijn eigenlijk allemaal bijkomstigheden van het feit dat ik als drum and bass artiest graag op Rampage wou spelen.
0: Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. Vrijdag op die mainstage dus. En nu al op je radio. Used and Where I Belong.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: Diana Ross en I'm Coming Out. En we mogen dit weekend weer naar buiten, want het is Rampage Open Air en ook Rock Werchter. Dat had je misschien wel al horen passeren hier.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Het maakt eigenlijk niet uit welk festival er op de planning staat deze zomer. Er moeten altijd voorbereidingen getroffen worden. Of je nu blijft slapen op de camping of niet. En daar kan Bol je mee helpen. Zij fixen jou een superdeluxe last-minute festivalpakket. Slaapzak, hoed, een nieuwe outfit, een zonnebril, een zwembadje misschien, you name it. Bol wil fix it. En als je graag zo'n pakket wil winnen, dan is het nu heel simpel. Dan stuur je nu Bol in de app van Studio Brussel. Gewoon Bol sturen in de app van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel. Oeh.

0: zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi.

0: Mannekes, heb je de dag gezien?
1: Heb je wat gezien?
0: De grote zomerdeals bij Gamma.
2: Ja, ze doen
3: met kortingen.
1: Tot 50%.
0: En de bon in de folder.
1: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
4: Ook gezien.
0: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
4: Bompie, wij klussen mee.
5: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Een derde plaat voor Angèle. En dat hoort eentje met veel electropop op. Waaronder ook deze Diele.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Een last minute festivalpakket van Bol. Daar spelen wij nu voor. Ik heb Victor aan de lijn. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo, dag Victor. Ga je naar Rampage of Rockwerchter dit weekend?
3: Nee, dit weekend hou ik het kalm.
0: Nog
3: maar
0: kalm.
3: Binnenkort ga ik naar Rockherk. En het zal misschien mogelijk nog wel op de agenda.
0: Ah, heel goed, heel goed. Aan de andere kant hangt Flore. Dag. Dag Flore, wacht hoor. Hallo?
4: Hallo?
0: Aha, nu hoor ik jou. Je bent daar. We spelen met twee, gelukkig maar. Heb je ook een festival op de planning staan?
4: Ja, ik ga dit weekend naar Down the Rabbit Hole.
0: Ah, ook dit weekend net over de grens. Een heel mooi festival ook. Eén van jullie twee wint straks zo'n festivalpakket. Wat kan jij nog gebruiken, Flore?
4: Oef, iets tegen de zon, zonnebescherming, een nootje of zo.
0: Ja, oké. Okay. En heb jij nog iets op de wishlist staan, Victor?
3: Sowieso een nieuwe luchtmatras en een nieuwe powerbank kan ik ook wel gebruiken.
0: Een nieuwe partytent, heb ik dat juist begrepen?
3: Powerbank.
0: Powerbank, heel handig. Ja. Heel handig, absoluut. Kijk, het komt goed uit, want ik mag zo'n Bol-festivalpakket weggeven. Maar daarvoor gaan we eerst een spelletje spelen. Het heet... Ik ga naar een festival en ik neem mee. Heel simpel. Jullie herhalen telkens de volledige zin van de tegenspeler. En jullie vullen die aan met een nieuw item. En jullie krijgen voor het hele spel 1 minuut de tijd. Wel nog een paar spelregels. Als je fout antwoordt, is het spel gedaan en wint de andere speler natuurlijk. We spelen vol een bak op snelheid, dus treuzelen mag niet. En je moet zorgen dat je niet aan de beurt bent als de minuut afgelopen is. Want dan wint de andere speler. Ik zei het al, snel je beurt afmaken is dus heel belangrijk. Is dat duidelijk voor jullie?
4: Ja.
0: En voor jou, Victor?
3: Jazeker.
0: Oké, keigoed. Victor, jij stuurde het snelste Bol in de app. Dus jij mag beginnen. Dus je begint met, ik ga naar een festival en ik neem mee. En voilà, 3, 2, 1, we gaan ervoor.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een tent.
4: Ik ga naar een festival en ik neem mee een tent en een stoeltje.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een tent en een stoeltje en 6 blikjes chocolade.
4: Ik ga naar een festival, ik neem mee een tent, een stoeltje en 6 blikjes chocolade en een slaapzak.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een tent, een stoeltje, 6 blikjes chocolade, een slaapzak en een tandenborstel.
4: Ik ga naar een festival en ik neem mee een tent, een stoeltje, 6 blikjes chocolade, een slaapzak, een tandenborstel en Aperol in een blikje.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een tent, een stoeltje, 6 blikjes chocolade, een slaapzak, een tandenborstel, een Aperol in een blikje en wc-papier.
4: Ik ga naar een festival en ik neem mee een tent, een stoeltje, 6 blikjes chocolade, een slaapzak, een tandenborstel, Aperol in een blikje, wc-papier en een hoedje.
3: Ik ga naar het festival en ik neem mee een tent, een stoeltje, 6 blikjes chocolade, een slaapzak, een tandenborstel, een blikje, wc-papier en een hoedje.
0: Victor. Jij was nog bezig. Ah, dit was een heel goede ronde, maar jij was nog bezig en de klok liep af. Flore, dat wil zeggen. Ja.
4: Yes.
0: Absoluut. Proficiat. Oh, wauw. Twee heel sterke spelers. Maar Flore, jij was de snelle speler en je wint het festivalpakket van Bol. Hoe goed is dat?
4: Oh, fantastisch. Amai, ja, zalig. Kan ik deze weekend al goed gebruiken?
0: Voilà, voilà. Dat komt er razendsnel aan, zodat jij dat pakket dit weekend al te volgt. Maar Flore, jij was de snelle speler en je wint het festivalpakket van Bol. Hoe goed is dat?
4: Oh, fantastisch. Amai, ja, zalig. Kan ik deze weekend al goed gebruiken?
0: Voilà, voilà. Dat komt er razendsnel aan, zodat jij dat pakket dit weekend al te volgt kan benutten daar op Down the Rabbit Hole. Victor, sorry, heel jammer. Jij grijpt er net naast, maar het gaat even goed worden daar op Pukkelpop en Rockherk. Daar ben ik zeker

0: Floor gaat lopen met een last minute festivalpakket van Bol. En jij krijgt gratis en voor niets de hotshot op je bord.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Deze week is die van Phoebe Bridgers. Ze kondigde haar tournee al aan, die ook stopt in Vorst Nationaal. En haar derde album zal Lost Weekend heten en komt uit op 14 augustus. En deze week willen wij dus echt heel graag dat je haar nieuwe single van begin tot einde leert meezingen, want die is prachtig. Dit is onze hotshot, Lost Boys van Phoebe Bridgers.

0: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: binnenkort ook te zien op Tomorrowland en Crossroads. Dit was I Love met zijn vrouw Effie. Die twee zijn nog niet zo lang geleden getrouwd. Heel tof.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Ja, over een goede twee uur is het zover. De match van de Rode Duivels op het WK voetbal. Onze nationale helden nemen het dan op tegen Senegal. Als ze verliezen, liggen ze definitief uit het toernooi. Heel spannend dus. En die spanning die zal ook tot op Rock Werchter te voelen zijn. Want heel wat festivalgangers zijn nu al daar en gaan de match dus volgen vanop de Hive. Gelukkig hebben we onze reporter elf Flo ter plaatse. Dag Flo.
3: Dag Thijs.
0: Ja, hallo. Heb jij al angstzweet geroken daar?
3: Ik heb hier wel van alles geroken, Thijs. Ik heb angst, zweet, angst, pipi, alles geroken hier. Echt, okay. Iedereen is hier toegekomen. Ze hebben hun tentjes opgezet en ze hebben alle vlaggen opgehangen, Belgische vlaggen aan elke tent.
0: En hoe gaan die mensen nu al op Rock Werchter kunnen kijken naar die match?
3: Wel, hier op Camping De Hive is er Café De Welkom. Ach. En daar kan je eigenlijk gewoon naar voetbalmatchen kijken.
0: Wauw, fantastisch.
3: Straks bijvoorbeeld zit ik daar dan in de supporterszetel van Sporza.
0: Ja.
3: En kijk ik mee naar de match.
0: Ja, ik vermoed dat het daar wel een beetje leeft, hè? Amai, als ze al zo voorbereid zijn, fantastisch.
3: Het leeft hier echt enorm hard. Er zijn hier meerdere Vikings met de drie kleuren op. Iedereen heeft ook hun truitje aan. Zij het nieuwe truitje, zij het een truitje van een paar jaar geleden. Zij het een vintage truitje.
0: Ja.
3: Iedereen is even heel patriotisch. Even is zo van, hey, België, allemaal samen. Echt, het is top.
0: Het klinkt heel goed.
3: Dit is ook het enige waar ze over babbelen met elkaar. Ik heb twee mannen aan de piscines ook al over horen praten. Dus kijk, wat ik van de mannen aan de piscines heb mogen horen, is dat Trossard op het veld mag blijven staan omdat hij vorige match goed gespeeld heeft. Dus
0: allee, dat is goed. Kijk, ik ga je laten meefeesten daar dan. En verder voorbereiden. Maar eerst nog vlug jouw pronostiek voor vanavond. Wil ik horen.
3: Mijn pronostiek voor vanavond. Oh, ik heb gezien dat Van Aken op het veld staat. Mm-hmm. En je speelt kutnieuw aanvallend. Mm-hmm. Dus ik denk 2-0.
0: Oké.
3: Okay. Dat is zo niet Belgisch van mij. Want wij Belgen zijn zo, wij zijn zo bescheiden. Maar dat is wel bescheiden. Iedereen is zo van, ja, maar ja, Senegal. De winnaar van de Afrika Cup. Hoezo gaan we daarvan kunnen winnen? Maar ik heb zoiets van, fuck it. Hoogmoed, jongens.
0: Ja.
3: We moeten even gewoon kapot trots zijn. Keihard erin geloven. Manifesten. Lukaku is er altijd, mannen.
0: Ja.
3: Dat is 2-0. Is dat.
0: Keigoed, voilà. 2-0. Vind ik keigoed om te horen, Flo. Ik hoop dat jullie daar wel nog een lange feestnacht tegemoet gaan. Maar ik vermoed dat dat zo zal zijn, ongeacht de uitslag vanavond.
3: Dat denk ik ook.
0: Allee, keigoed. Veel plezier daar, Flo. Goed supporteren.
3: Yo.
1: De festivalzender.

Er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E411 van Namen van naar Brussel, in de richting van Brussel, dan kan je in de ruime omgeving van Jezus Eik een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in en wees voorzichtig alsjeblieft.

The Sniffers en Got You. Straks komt Doeg langs, dan gaan we samen die line-up ontdekken. Eerst is er deze Beep Doobie en Sun Has Set. We hebben nog eventjes voor dat echt zo is.

0: zo na het VRT-nieuws van 8 uur. Met Doeg is dat.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
5: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
6: Huh? Allee, bro. Uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij de zware brand van vanochtend in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 mensen overleden. 16 mensen zijn licht gewond geraakt. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, spreekt over een gitzwarte dag.
9: Dat is een zeer hoge menselijke tol. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. We hebben ongelooflijk veel mensen gehoord die iets willen betekenen, die iets willen doen, die er willen zijn voor hier de mensen op Linkeroever.
8: De brand is intussen geblust, maar Dries Hirou, jij bent daar de hele dag geweest. De oorzaak is nog altijd niet duidelijk.
10: Nee, dat is nu aan de branddeskundige onder leiding van een onderzoeksrechter om dat eigenlijk allemaal te gaan onderzoeken. Het gebouw hier was net nog gerenoveerd, horen we. Maar wanneer de brandweer hier dan nog een laatste inspectie heeft gedaan, dat weten we niet op dit moment. De brand is in ieder geval wel ontstaan op het gelijkvloers. De politie gaat niet uit van kwaad opzet, maar spreekt van een technisch incident. Mogelijk aan een elektriciteitsinstallatie die mogelijk in een renovatie was of net gerenoveerd was op dat moment. En wellicht is, ja, de brand is dan daar ontstaan en wellicht door de verschillende schachten in het gebouw heeft de rook zich dan razendsnel verspreid naar boven, naar vooral die 8e verdieping.
8: Dank je, Dries. De ruim 200 bewoners van de 80 appartementen moeten voorlopig elders overnachten. We horen wel dat zij zo net even naar binnen zijn mogen gaan om wat spullen op te pikken en de staat van hun appartement te controleren. PB Liner, een fabrikant van collageen en gelatine, sluit zijn fabriek in Vilvoorde. Dat is vanavond beslist op een bijzondere ondernemingsraad. PB Liner, een dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie, zocht al een tijd lang naar een overnemer, maar die is dus niet gevonden. 140 mensen verliezen hun job. Dat nieuws komt hard aan, zegt Olivier van den Einde van de Socialistische Bond ABVV.
11: Sinds november 24 is er eigenlijk al een herstructurering geweest. En dus iedereen is eigenlijk wel voorbereid op dit nieuws, maar dat komt nog altijd heel zwaar binnen. Waarom? Omdat de kandidaat-overnemer in eerste instantie zeer positief was, maar uiteindelijk is gebotst op hetzelfde waar dat Tessenderlo Chemie op botste, namelijk dat de site te verouderd is en technisch onmogelijk is om efficiënt te laten produceren.
8: In Duitsland is een Oekraïense verdachte van de sabotage van de Nord Stream pijplijn officieel aangeklaagd. Die pijplijn in de Oostzee werd 4 jaar geleden opgeblazen, enkele maanden na de Russische invasie in Oekraïne. Via die pijplijn werd Russisch gas naar Duitsland gebracht. De man werd vorige zomer opgepakt in Italië. Hij ontkent alles en ook Oekraïne heeft altijd ontkend dat het betrokken was bij de sabotage. Sport op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Congo met 2-1, maar Geert Hermans, het was geen piece of cake voor de Engelsen.
12: Nee, Brecht, dat kan je wel zeggen. Het was nipt, maar verdiend die kwalificatie van Engeland. Pas in het slotkwartier kon Engeland te vroeg opgelopen achterstand ongedaan maken via de onvermijdelijke Harry Kane. De topspits van Bayern München kopte de eerste gelijkmaker voor bij een uitstekende Congolese doelman, een passie. En uiteindelijk pas 5 minuten voor tijd trapte hij de 2-1 heerlijk in het dak van het doel. En zo dus Engeland, dat met een schrik vrijkomt. Het speelt nu 8e finale zondag tegen Mexico. En Congo, ja, dat kan terugblikken op een geweldig WK. Het is eervol uitgeschakeld.
8: Dank je, Geert. Straks om 10 uur spelen de Rode Duivels tegen Senegal. Blijft licht bewolkt vanavond. Koelt af van 8 tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
13: De festivalzender.
14: Thaïs van Beurum.
0: 1 juli vandaag, dus een nieuwe festivalmaand is aangebroken. Ook de maand van Doeg. En ze zijn hier te gast bij ons het komende uur.
13: Je luistert naar Studio Brussel. Live Live is music.

0: De Nederlander Chris Tussie is er ook bij op Doer dit jaar. Op vrijdag in de balzaal is dat.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Doer. Mathieu van Doer Festival komt hier een uur mee radio maken. En als je aan Doer denkt, dan denk je ook aan een heel uiteenlopende line-up met dikke namen over alle genres heen. We gaan er even door.

Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis.

0: Ze met The Legend, Skepta natuurlijk, en Cops en Robbers.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zetten.
0: Ondertussen is de opstelling van de Rode Duivels bekendgemaakt. Die kan je checken bij onze vrienden van Sportza natuurlijk. En hier is Doer nog steeds op bezoek. Mathieu, hallo.
3: Hey.
0: Still here. There are also a lot of Belgian artists on your lineup as well. Such as Emily Lenz, Damso, Zwangere Guy, Lefto, Kaat van Stralen. How important is it for you to put Belgians on the lineup?
3: We are, I mean, like, it's kind of a mission to do it because we attract so much people to come and see acts. So it's one of our aim, our goal to show our local scene. So I would say between 30 and 40% of the acts are Belgians, both sides of the country, doesn't matter. So it's really important because we also have a lot of international festival goers coming, and it's important that they also can, I mean, see. For us, it's like we can just show them and play in a good condition, a big stage with a big sound, and also we can. I mean, Amélie is a good example.
0: Yeah, indeed.
3: She played 1 p.m. First time she played somewhere in the Balzal where there was like a few hundred people, and then we followed her, and she now ended like closing the main stage. So it's like really she played maybe five or six times or something. Damso also is a good example. We gave him a chance, like we was just starting. And so it's important. Camille Mbé this year, someone we really believe in. All genres, it's like really important. Kat for talent also really important for us. We really think she can make it in the French side of the country.
0: And which young Belgian should we go see this year?
3: But for example, Camille. She's one.
0: Camille Mbé.
3: Camille Mbé. She's the one who can like follow. You know, like every year we got, of course, Angèle, but we got one, Lucinda Yakuza, one in Iliona, she's the next one for me.
0: And Damso will also get a great moment, I think, there on the main stage. It's a big one.
3: That's going to be like everybody will be there singing along, and it's going to be one moment because, I mean, everybody knows all the lyrics, and his show is also really strong in terms of intensity and power. So it's going to be one of the big moments, I'm sure, of the festival, and where everybody will be on the main stage together, and then go in the smaller stage after that. But it's going to be a reunion.
0: Veel kippenvel, dat gaan we daar hebben tijdens de shows van Damso, Amélie Lenz, Zwangere Guy, maar zeker ook bij Caribou, funk tribute daar op Doer. Misschien zit je nu te luisteren en denk je, ik wil bij dat feestje zijn. Dat kan, en dan koop je gewoon een ticket. Of je kan een dikke gelukzak zijn en nu eerst heel goed luisteren naar je radio. Want wij geven hier een VIP-arrangement weg voor jou en vier vrienden om 5 dagen te gaan dansen op dat terrein van Doer. Voor jou en vier vrienden, wat moet je daarvoor doen? Wel, dat is heel goed luisteren nu. Ik ga een vraag stellen over Doer. En als jij het juiste antwoord denkt te weten, dan stuur je dat in onze app met je telefoonnummer. En de vraag is, artiesten gebruiken vaak niet hun eigen naam als artiestennaam. Dat is ook het geval bij William Kaloubi. Hij staat op de line-up van Doer dit jaar. Weet jij welke artiest dat is? Als ik een tip mag geven, hij is dit uur zeker al eens vernoemd geweest. Weet je het antwoord? Stuur het dan nu in de app. En ondertussen is dit Camille Mbé en Rien FT.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Je kan een dikke prijs winnen hier bij de Festivalzender.
1: Studio Brussel.
2: De Festivalzender.
1: Doer.
0: Mathieu van Doer heeft hier een zot pakket meegebracht. Een VIP-arrangement voor jou en vier vrienden om 5 dagen te gaan dansen op dat terrein van Doer. Dat is ongelooflijk de moeite dus. Maar je moest daar maar 1 vraag voor beantwoorden. Die vraag was... Artiesten gebruiken vaak niet hun eigen naam als artiestennaam. Zo ook bij William Kaloubi. Hallo, met wie?
3: Hallo.
0: Hallo. Dag, Joyce.
4: Hey, hallo.
0: Ben je al eens op Doer geweest?
4: Nee, nog nooit. Maar dat is echt een... Allee, ik wilde echt een keer naartoe gaan, het is waar.
0: Het zou wel eens jouw lucky day kunnen zijn.
4: Ja.
0: Je hebt de vraag gehoord. Weet jij welke artiest dat is?
4: Damso.
0: Damso.
4: Ja?
0: Zou het Damso zijn? Jazeker. Ja, het is Damso. Ja, helemaal goed geantwoord. Ook dit jaar op Doer, op 18 juli. Dat gaat ongelooflijk zijn. Wie ga je allemaal meenemen?
4: Dank u wel, dank u. Ben je horen of niet?
0: Jazeker.
4: Ja,
0: speciaal voor jou is er nu ook al Damso en Macarena.

0: World van Bob Villen. Ook te spotten op Doeg. En morgen zijn we live van op Rockwerchter. Tot dan.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Op Linkeroever in Antwerpen is een aantal bewoners van het appartementsgebouw vanavond even terug naar binnen mogen gaan om wat spullen op te pikken na de zware brand van vanochtend. Iedereen zou elders moeten overnachten straks. De balans is bijzonder zwaar met 5 doden. Zowat 200 bewoners van de 80 appartementen zijn de hele dag opgevangen. Onder meer in een woonzorgcentrum in de buurt. Zo ook Wim Janssens. Hij is zo net zijn appartement gaan controleren.
4: Bij mij is alles in orde. Het is nummer 3, dus de brand zat ook in nummer 1. Er hangt zelfs geen rooklucht. Dus ik ben daar eigenlijk zeer blij voor. Ik zit natuurlijk enorm in met de mensen die uiteindelijk overleden zijn. Ik ben nog een beetje in een shock. Dus die klop zal nog wel komen. Maar ik moet zeggen, chapeau voor de hulpdiensten en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet, ook aan Hoofterschelde aan de overkant.
3: En ook voor de hulpdiensten was het een zware dag. De mensen die ingesloten waren door de brand waren moeilijk te bereiken. En er zijn ook gespecialiseerde teams ingezet om mensen te redden, vertelt brandweercommandant Bert Bruggemans.
5: Er was inderdaad één iemand waar wij voor het klimteam hebben ingezet. Brandweerlieden zijn eigenlijk de hele tijd bij die persoon gebleven tot wij een opstelling hebben kunnen maken om die persoon te evacueren. Dat toont ja, hoe complex het is, hoeveel specialisten je nodig hebt. Hè. Ongeveer ons volledige korps is hierop ingezet. Van ons eigen korps gaat het over meer dan 100 mensen, maar daarnaast zijn er ook mensen gekomen vanuit alle zones eigenlijk in de provincie, vanuit Waasland.
3: Ja, de oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. PB Liner, een fabrikant van collageen en gelatine, sluit zijn fabriek in Vilvoorde. Dat heeft de directie vanavond beslist. PB Liner is een dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie en zocht al een tijd lang naar een overnemer, maar die is dus niet gevonden. 140 mensen verliezen hun job. En dat komt hard aan, zegt Olivier van den Einde van de ABVV.
6: Sinds november 24 is er eigenlijk al een herstructurering geweest. En dus iedereen is eigenlijk wel voorbereid op dit nieuws, maar dat komt nog altijd heel zwaar binnen. Waarom? Omdat de kandidaat-overnemer in eerste instantie zeer positief was. Maar uiteindelijk is gebotst op hetzelfde waar dat Tessenderlo Chemie op botste, namelijk dat de site te verouderd is en technisch onmogelijk is om efficiënt te laten produceren.
3: In Venezuela en Zuid-Amerika gaat vandaag een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende zware aardbevingen grote schade hebben aangericht. De dodental is opgelopen nu tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zouden ook zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm. Tienduizenden mensen zijn dakloos. Sport op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10 uur tegen Senegal voor een plek in de 8e finale. Tom Boudewijl, jij hebt de opstelling. Zijn daar verrassingen bij?
7: Nee, er zijn geen verrassingen bij. Het is gewoon hetzelfde basiselftal als in die laatste groepswedstrijd die ruim werd gewonnen tegen Nieuw-Zeeland. En dat betekent dat hij kiest voor balbezit. Daar gaan we toch van uit met Tielemans, Kevin De Bruyne en Hans Van Aken op het middenveld. Doku Trossard en Charles de Ketelaar diep in de punt. En dan achterin de vertrouwde namen bijna ondertussen met Courtois in doel. Kastanje op de rechtsachter, Mechelen, Theat en De Kuyper. Dus geen Ngoi, die komt wel terug uit schorsing, maar niet terug in het basiselftal. Dat is een keuze van de bondscoach voor het balbezit om er vol in te gaan. Daar gaan we toch van uit. En dat zal nodig zijn. Het is een sterke tegenstander en het is een do-or-die wedstrijd. Winnen is doorgaan, verliezen is naar huis.
3: Dank je, Tom. De wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT 1. Eerder vanavond heeft Engeland zich al geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Congo met 2-1. Verslag is van Geert Eremans.
8: Het was nipt, maar verdiend de kwalificatie van Engeland. Pas in het slotkwartier kon Engeland de vroeg opgelopen achterstand ongedaan maken via de onvermijdelijke Harry Kane. De topspits van Bayern München kopte eerst de gelijkmaker voor bij een uitstekende Congolese doelman Mpasi. En pas 5 minuten voortijd trapte hij de 2-1 heerlijk in het dak van het doel. Engeland komt met de schrik vrij en speelt nu 8e finale tegen Mexico. Terwijl Congo kan terugblikken op een geweldig WK en eervol uitgeschakeld is.
3: Blijft licht bewolkt vanavond. Vannacht koelt het af tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel.

0: weer, je zweetreed en je ongeschoren bikinilijn, die mogen er allemaal zijn, net zoals de zusjes. Hi, welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Je hebt het gehoord, als de zusjes Haim ooit op een zinkend schip zitten, hoeven we ze niet te redden. Dit was Don't Save Me. Het volgende nummer heeft een titel die klinkt als het Turkse alter ego van Superman, die misschien net iets te veel psychedelica heeft opgefret. Super Gessie, Jong Kandan.

Never Come Back. Caribou. Lieve nostalgische luisterende ziel, ik heb voortreffelijk nieuws voor jou. Want Don Henley staat hier al te popelen om samen met jou hand in hand te huppelen down memory lane. En een beetje te mijmeren over hoe je bepaalde momenten in je leven nooit meer terugkrijgt. Zoals bijvoorbeeld een broodje preparé aan 1,99 euro.

you. Massarima. Het is tijd om je beste robotdansmoves boven te halen. Of een ander favoriet disco danspasje mag ook.

Florence Road, Break the Girl. Wanneer je een ambachtelijk Italiaans tiramisuetje vermengt met een éclair uit La Douce de France, dan krijg je enerzijds een verdubbeling in calorieën, maar ook een verdubbeling in smaak. Een beetje wat het geval is met het Italiaanse duo Nu Guinea, die samen hebben gewerkt met de Franse zangeres Celia Cameni. Ja, als je die mengt, dan krijg je gewoon één toet

Hoe langer je luistert naar nummer All The Time, hoe meer je het gevoel krijgt dat John Summit en de Chainsmokers zijn opgegeten door een bende wilde smurfen die een feestje geven op speed. Maar om eerlijk te zijn, werkt het wel voor mij, die wilde smurf party? Oordeel vooral zelf.

0: Radio Brussel.
1: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op Linkeroever in Antwerpen mag een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht dan toch thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van een deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. We konden spreken met Wim Janssens. Hij is de hele dag opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt en mag naar huis.
2: Bij mij is alles in orde. Het is nummer 3, dus de brand zat ook in nummer 1. Er hangt zelfs geen rooklucht. Dus ik ben daar eigenlijk zeer blij voor. Ik zit natuurlijk enorm in met de mensen die uiteindelijk overleden zijn. Ik ben nog een beetje in een shock. Dus die klop zal nog wel komen. Maar ik moet zeggen, chapeau voor de hulpdiensten en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet, ook aan Hoofterschelde en aan de overkant.
1: De andere bewoners moeten elders overnachten. Zij mochten vanavond heel even onder begeleiding van de brandweer naar binnen om wat spullen te pakken. Wie geen onderdak heeft, wordt door de stad opgevangen. De balans is zwaar met 5 doden en de identificatie van de slachtoffers is nog altijd niet afgelopen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is die ontstaan bij een elektriciteitskast, vertelt Dries Hiroe.
3: De brand is in ieder geval wel ontstaan op het gelijkvloers. De politie gaat niet uit van kwaad opzet, maar spreekt van een technisch incident, mogelijk aan een elektriciteitsinstallatie die mogelijk in een renovatie was of net gerenoveerd was op dat moment. En wellicht is de brand is dan daar ontstaan en wellicht door de verschillende schachten in het gebouw heeft de rook zich dan razendsnel verspreid naar boven, naar vooral die 8e verdieping.
1: Ook in Wielsbeek in West-Vlaanderen heeft het gebrand. Rond 7:00 vanavond is daar brand uitgebroken in een bedrijf dat hout verwerkt. Een loods waar houtkrullen lagen opgeslagen is volledig uitgebrand en ingestort. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen en heeft de brand onder controle. Er was ook bijzonder veel rook, maar die is niet giftig. In Venezuela in Zuid-Amerika gaat vandaag een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende zware aardbevingen een grote schade hebben aangericht. De dodental is opgelopen tot bijna 2300 nu. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zouden zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm. Tienduizenden mensen zijn dakloos. Sport op het WK voetbal spelen de Rode Duivels op dit moment tegen Senegal voor een plek in de 8e finales. De wedstrijd is zo net begonnen. Luisteren mee met Peter van den Bent in Seattle.
4: Ik zeg even voor de luisteraars van het Radio Nieuws dat we er net aan begonnen zijn. 2 minuten ver hier in Seattle bij 0-0. Nog altijd een rustig begin van de wedstrijd in een volgepakte stadion onder toch een beetje de zon die erdoor komt. Met een eerste poging van Jeremy Doku om zich door te zetten. Maar voorlopig hebben we nog niet veel te noteren gehad. Balbezit iets meer voor de Senegalezen, maar het is nog maar de prille openingsfase, nog te vroeg om conclusies te trekken in deze eerste wedstrijd van de Belgen in de knock-outfase tegen de regerende kampioen van Afrika, Senegal. Voorlopig dus nog altijd na 2,5 minuut 0-0.
1: Ja, die wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT1. Eerder vanavond won Engeland met 2-1 van Congo. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Mira Andreeva uitgeschakeld in de tweede ronde. De Russische nummer 5 van de wereld won vorige maand nog Roland Garros in Parijs. Andreeva verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova, de winnares van Wimbledon 2 jaar geleden. Het weer nog blijft licht bewolkt. Het koelt af tot 17 graden vannacht. Morgen veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Wanneer het van Zweet-Retinchem is, blijf dan vooral binnen. Zo kan je beter met Studio Brussel meezingen. Hallo, kus.
6: Je luistert naar Studio Brussel.

Valérie die kan nog steeds niet zwemmen, maar gelukkig wel muziek maken. Je hoorde zijn Sun Sleeper. Het is tijd voor een flesje soul en funk uit het jaar 68. Bij het walsen ervan zullen de aroma's van rechtvaardigheid u recht in de neus priemen. En u zal misschien ook een toets van gelijkheid proeven met af en toe een vleugje door de

Magnetic. Van de Bouza. Ben je al heel de avond het gevoel aan het onderdrukken om je toxische ex nog eens op te bellen en al je gevoelens eruit te gooien? Wel, Kavinsky geeft je de komende 3 minuten en 33 seconden gewoon officiële toestemming om dit te doen. Wel, geen seconde langer. Hup, de

Bob Sinclair. Save Our Soul. Of misschien liever Save the Soul van Bob himself. Want ik vroeg me daarnet namelijk af hoe het nog met Bob Sinclair zou zijn. Dus ik was even gaan kijken op de Grams, zoals dat dan wel gaat. En het eerste wat ik daar op zijn profiel aantrof, was Bob Sinclair met een penispomp in de hand, die op een remix van Pump It Up, ja, zijn ding-dong, zijn flieter, zijn fluiter aan het oppompen was. Van mij mag je zeker en vast een kijkje gaan nemen, tenzij je min 18 bent, dan beter niet. Wat wel voor min 18-jarigen is en plus 18-jarigen en daar ver voorbij of onder, dat is Royal Otis. Twee mannen die mij toch wel altijd weten te raken, zeker met deze link.

Two-Door Cinema Club, What You Know. Onze holy goddess Charlotte de Witte, die spoort je aan om samen met haar een schietgebedje te doen. Vooral voor wanneer je dit weekend op de dansvloer staat. Misschien wil je wel bidden voor een lekkerdere lijfgeur op dat moment. Of zo'n klein tikkeltje minder okselvijver. Kan allemaal, laat die gebedjes vooral maar komen. En terwijl bid ik dat jij helemaal crazy gaat op deze A Prayer on the Dance Floor. Charlotte de Witte.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprix. We gaan meteen naar Seattle in de Verenigde Staten. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels tegen Senegal voor een plek in de achtste finales. Peter van den Bent, het is rusten daar. Er is nog heel wat werk voor de Belgen.
2: Zeg dat wel, want België staat op achterstand. 1-0, de overigens verdiende voorsprong voor Senegal. Dat het eerste deel van de eerste helft royaal de betere was tegen België. Dat een zwaar teleurstellende eerste helft, zeker het eerste deel daarvan, heeft afgewerkt. Zonder pressing, met veel balverlies. Te ver van de man verdedigd en een paar gevaarlijke momenten weggegeven. Er was er alleen na een onoordeelkundige tussenkomst van Courtois. Ontsnapte ze nog, bal van Sar tegen de paal. Maar halverwege de eerste helft dan wel degelijk de kopbal tegen de paal. Eerst nog op een voorzet van Mané van Ismaili Sar. En dan Diarra die de rebound binnenduwt. Zoals gezegd, de verdiende voorsprong voor Senegal. Deel 2 van de tweede helft was beter van de Belgen. Senegal trok zich een beetje terug. België had meer de bal. Die ging vlot rond. Maar grote kansen heeft dat ook nog niet opgeleverd. Een afgeweken voorzet van Doku was ongeveer het gevaarlijkste. Samen met een plaatsbal van de Kuiper. Niet al te moeilijk gepareerd door doelman Diaw. Dus werk aan de winkel voor de Belgen. Willen ze niet na de 16e finales straks het vliegtuig op moeten naar huis. Want Senegal leidt bij de rust met 1-0 hier in Seattle.
1: Dank je, Peter. En die tweede helft is live te volgen zometeen op Radio 1. Op linkeroever in Antwerpen mag een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van het deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. Voor de bewoners die niet naar huis kunnen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgen opvang. Dat vertelt de syndicus van het gebouw.
3: Als syndicus hebben wij gezorgd dat er opvang is in Hotel Beveren in Van der Valk. Voor iedereen, zodanig dat al die mensen een klein beetje bij elkaar kunnen zitten. En er is eigenlijk gezorgd dat er 20, 30 kamers vrij zijn. En dan ook de volgende dagen of weken of maanden, naar gelang. Ja, de werken zullen duren, hè, om het terug in orde te krijgen.
1: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Het zijn cijfers van GOKA Vlaanderen, de sectorfederatie voor keurings- en rijexamencentra. De sterke afname is volgens GOKA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten gekeurd worden. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 17 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op het WK-voetbal speelden de Rode Duivels tegen Senegal voor een plekje in de achtste finales. We zitten daar in de slotfase van de reguliere speeltijd. We luisteren even mee live met Peter van der Bent.
2: Het is echt sotjes.
3: Ja, zo is het inderdaad. De luisteraars van het radionieuws, aan hen kan ik melden dat we hier een onmogelijke verrijzenis van de Rode Duivels hebben meegemaakt. Met name 2-0 achter. Alles leek reddeloos verloren na het tweede doelpunt van Sar. Meteen bij het begin van de tweede helft was ook al een kans geweest voor Diarra. En de Belgen gaven op geen enkel moment de indruk dat ze nog zouden kunnen terugslaan. Alles leek verloren voor de Rode Duivels. De terugreis leek al geboekt. En dan ineens, in de laatste 5 minuten, toch weer de kopbal. Nee, wat zeg ik? De tip in van Romelu Lukaku. En de gelijkmaker van Yuri Tielemans op een voorzet van Trossard. 1 minuut voor het einde na een flater van de Senegalese doelman. En zo ineens, onmogelijk geacht, vrezen uit de doden, gaan de Belgen zo meteen verlengingen spelen hier in Seattle bij 2-2 tussen Senegal en België.
1: Ja, die wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT1. Op Linkeroever in Antwerpen kan een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van een deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. Voor de bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgenavond opvang in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat vertelt de syndicus van het gebouw.
4: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Was dat op hoogspanningsleiding of was dat op laagspanning? Dat weten we niet. Maar daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan. Maar ik ben geen branddeskundige natuurlijk, hè.
1: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Het zijn cijfers van GOKA Vlaanderen, de sectorfederatie voor keurings- en rijexamencentra. De sterke afname is volgens GOKA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten worden gekeurd. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht, dit jaar 163 jaar geleden. Met onder meer Suriname en de eilanden in het Caribisch gebied blijft Nederland worstelen met het koloniale verleden. Er zijn vanavond kransen neergelegd voor de slachtoffers van slavernij. En in een toespraak hekelde premier Rob Jette het wijdverspreide racisme dat nu nog altijd aanwezig is. Hij verwees onder meer naar de racistische bagger die enkele spelers van het Nederlandse elftal over zich heen hebben gekregen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. En in Venezuela en Zuid-Amerika gaat een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende aardbevingen grote schade hebben aangericht. De dodentol is opgelopen tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Zowat 50.000 Venezolanen zijn vermist. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 17 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Zo woensdag 1 juli.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Peter van den Bemt, de Duivels zijn echt wel door het oog van de naald gekropen, hè?
2: Ja, en Tom Boudewil zal het nog maar zeggen. Nou, geen probleem. Nee, nee, door het oog van de naald is nog zacht uitgedrukt. Ik dacht dat de naald al helemaal dicht was. Want een 0-2 achter meteen na de pauze, na een eerste helft die vooral in het voordeel liep van Senegal-België. Heel slecht pas naar het eind van die eerste helft, wat beter in de wedstrijd gekomen. Diarra had er wel al 0-1 van gemaakt. En uiteindelijk 0-2 meteen na de pauze, want Senegal had het initiatief weer in handen genomen. 0-2 via Sar. En België geen enkele keer gevaarlijk. Ondertussen de Bruyne, Doku naar de kant. En plots 1 minuut 87. De eerste kans binnengewerkt door invaller Lukaku. En meteen daarna net voor tijd de 2-2 van Tielemans. En dat was al een mirakel dat er nog verlengingen aankwamen. En in die verlengingen helemaal op het einde, in de allerlaatste minuut, de VAR die beslist om België een terechte penalty te geven. En Tielemans zet die om. Dood en begraven waren de Rode Duivels, maar ze zijn verrezen. En als een wonder staat België in de achtste finale dankzij een 3-2 overwinning tegen Senegal.
1: Eind goed, al goed. We moeten er allemaal even van bekomen. Dankjewel, Tom Boudewijl. Op Linkeroever in Antwerpen kan een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van het deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel was. Voor de bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgen opvang in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk. Maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat vertelt de syndicus van het gebouw.
3: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Was dat op hoogspanningsleiding of was dat op laagspanning? Dat weten we niet. Maar daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan. Maar ik ben geen branddeskundige natuurlijk, hè.
1: In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is er brand uitgebroken en er waren ook verschillende explosies te horen. Vermoedelijk gaat het om nieuwe Russische drone-aanvallen. President Zelensky had woensdag ook al gewaarschuwd dat Rusland een nieuwe grootschalige aanval aan het voorbereiden is. Het weer dan nog. Vannacht wat wolken. Het koelt af tot 17 graden. De dag begint zwaar bewolkt. Vanaf het westen met wat lichte regen. Namiddag wordt het dan droger vanaf de kust met uiteindelijk veel zon en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK voetbalnieuws natuurlijk in de Sporza-app.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Een verslag krijg je van Tom Boudeweel.
2: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
1: Jori Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoot, was net als wij allemaal enorm opgelucht.
3: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag, zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren en vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
1: Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent en Bar Oswald bijvoorbeeld, waar enkele honderden mensen samen van de hel naar de hemel gingen. De euforie achteraf was groot.
4: Super content, echt waar. Geen woorden voor.
5: Het was 0-2 en we zeiden nog van iedereen rustig blijven. Denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
6: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!